0: NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. En wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Dorien. Goedemorgen allemaal. 6:02, daar zijn we weer. Een nieuwe week is begonnen. Alhoewel, voor het gevoel is die al lang en breed begonnen. Gisteren natuurlijk met de start van de top 1000. Ik heb er 1 melding voor je van de ANWB. Een file op de A15 Rotterdam richting de Europoort. Dat is voor de Zuurhofbrug 10 minuten. Je wordt daar over de vluchtstrook geleid.

0: luisteraars. Goedemorgen allemaal. Het is maandag. En maandag, we mogen weer. Ik wil eerst eens even peilen. Hoe zit je erbij? Hoe ben je uit dit weekend komen rollen? Heb je zin in een zacht liedje? Moet je nog even een beetje wakker worden? Of zeg je van, kom maar op, ik kan hem hebben. Dan doen we een harde. Dit is de zachte van vanochtend.
1: Adem en adem. Voel wat ik voel, jij zo vrij zijn.
0: Ja, was dat maar zo. Peter Schaap en Adem, mijn adem. Tegenover

0: Ja, een hele goede morgen, Marcel Klaproosje. En 10 jaar een hele fijne vakantie. Ah, daar is hij weer, hè. Grindje met jouw tour. Richting Gollebandje A. Hé, Marcel. Heel veel succes deze week. Met de lijst der lijsten. Wat een fantastische reis wordt het weer. Ik zeg, Kluppie, 6 graadjes boven die snorkel. En we gaan weer een potje aanwezig zijn. Ik zeg, Tom, afknijpen.
1: En droog zwaaien.

0: Het begint straks om 7 uur. Dit is even, zeg maar, voorgloeien. Ik bedoel, opwarmen. Deze maandagochtend. En ik zei net al rond 6 uur, ja, bij ons is de week al begonnen. Want gisteren hadden we natuurlijk de start van de top 1000. Dus dit voelt een beetje als dag 2. Maar veel voor mensen natuurlijk, Wouter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dit dag 1?
1: Ja.
0: Van de week.
1: En, terwijl ik heb echt het idee dat het dinsdag is.
0: Ja, dat heb ik ook een beetje. Een beetje zo'n jetlag zitten we in.
1: Beetje wel, ja.
0: Ja, maar dat is lekker, want dan hebben we nog een hele week top 1000 voor de boeg.
1: Ja, dat
0: en dat is een prachtige lijst, jongens. We gaan straks verder met de lijst dus om 7 uur. Dan zijn we dan ook weer op tv. Dan kunnen we zo meteen nog even een poedertje doen en dan...
1: Poedertje.
0: Poedertje is dan even nodig natuurlijk. Even afstoffen.
1: Ja.
0: Dan even een beetje anti-glim. Anti-glim voor de beeldbuis. Nee, dat hebben we allemaal niet nodig, jongens, hoor. Dat denk ik dat we hier nog door de visagie moeten. We gaan er zo op. Het is naturel, is het.
1: Precies, puur natuur.
0: Puur natuur. Nou, hoop dat je een beetje een lekker weekend hebt gehad. Wij wel. Wij zitten hier dus al in een heerlijke week. Met de 1000 beste liedjes van eigen bodem. Straks gaan we daar mee verder. Dat wil zeggen dat we dit eerste uur tussen 6 en 7... gewoon ja, een tussenhaakjes normaal programma hebben.
1: Ja.
0: En ik moet eerlijk zeggen, dit is best of both worlds.
1: Ja, beter kan het niet.
0: Nee,
1: toch?
0: Nou, ik vind dat heerlijk. We kunnen dit uur nog wel even lekker omrommelen.
1: Ja.
0: Alles doen en laten wat we willen. Voordat we straks natuurlijk vastzitten aan de muziek.
1: Ja.
0: Maar wil niet zeggen dat het straks niet gezellig is. Er valt straks nog wat te winnen. En dat is van alles te doen, jongens. Dus laat het lekker over je heen komen. Het is vandaag Wereldreuma-dag. Het thema is dit jaar Don't Delay, Connect Today. Oké. Het gaat over hoe een vroege diagnose goed kan zijn in de behandeling van reuma. En vandaag is ook de start van de landelijke week van het praatje. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich gelukkiger, minder eenzaam en sociaal moediger voelen na een praatje met een onbekende. Ah, een onbekende.
1: Ja.
0: Oké. Dat doe ik niet zo gek vaak.
1: Ik eigenlijk ook niet.
0: Meestal in een winkel doe je dat, toch?
1: Ja, in een winkel. Of als je ja, op het treinstation, bij de bushalte.
0: Ja, daar kom ik nooit.
1: Oh ja, nee, ja.
0: Nee, dat is niet. Ik heb dat OV heb ik al jaren niet gezien. Nee. Ik vind de trein altijd wel leuk, maar dan denk ik erover na. Dan denk ik, oh, dat is wel eens leuk om even met mijn zoon even te doen. Gewoon van een dagje treinen. Maar ja. We doen het nooit.
1: Nee, maar het kost ook klauwen met geld.
0: Dat ook. En de trein komt niet in Dokkum.
1: Dat is ook niet handig.
0: Dus ik moet eerst met de auto naar een station en dan, nou ja, dat. En dus connect met een onbekende vandaag. En vanavond worden in Den Haag de VSCD cabaretprijzen uitgereikt tijdens het cabaretgala. Genomineerden voor de categorie Entertainment zijn Ruud Smulders, Ryan Panday. Ja, zo zeg ik dat, hè?
1: Ja,
0: en Marijn Scholten. Ja, die laatste vind ik echt een baas.
1: Zeker.
0: Marijn Scholten, die hoop ik dat hij wint.
1: Ik hoop het ook, ja.
0: Marijn is echt, ik weet niet of je dat kent, de week van Marijn heeft hij gedaan, volgens mij bij de VPRO, dacht ik, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, die vind ik echt, echt baas. Radio Oranje heeft hij weer in de lucht geholpen. Ja, je moet die stukjes van hem maar eens zien op zijn Instagram. Marijn Scholten vind ik echt een legend. Dat kan nog wel eens een hele grote gaan worden. Oké, 14 over 6. Laat even weten waar je zin in hebt zometeen met het zacht en hard verhaal. De zachte vandaag, Peter Schaap. Een harde, The Party Animals en Have You Ever Been Mellow. Het woord hard of zacht stuur je even in de app. Vanochtend is het plaatselijk mistig of nevelig. Vanmiddag dan wisselen wolken en de zon elkaar af. Het wordt 15 tot 18 graden.

0: nooit meer weg. Zo blij voor hem dat hij deze week de paradeplaat heeft. En dan zul je denken, van, ja, daar heeft hij toch niks aan. Het is toch top 1000 week. Ja, overdag heeft hij er inderdaad niet zo gek veel aan, behalve dit uurtje. Maar s'avonds na 7 en de hele nacht door, dan hebben wij natuurlijk onze non-stop programmering. En daar zit hij veelvuldig in. Ik vind het echt een leuk liedje, maar zeg ik niet voor niks, want we draaien het al van, nou, voor de bouwvak al.
1: Ja, zeker.
0: Ja, hier in de ochtendshow. Dat was je ook bij, inderdaad.
1: Ja, deze zomer.
0: Nooit meer weg. Laat even weten, valreepgevalletje, maar het kan nog. Even een appje sturen met het woordje zacht voor Peter Schaap.
2: Adem en adem, voel wat ik voel, jij zo bij zijn.
0: Of je stuurt het woord hard, maar dan wel voor de party animal. Kan nu nog even, jongens. Dit ga je vandaag overdag niet horen. Want dat heet natuurlijk niet voor niks de Nederlandstalige Top 1000. En dit is nog altijd een nationaal product in de Engelse taal. Laat het weten. Het woordje hard voor de party en als zacht voor Peter Schaap. We gaan eens even naar wat appjes. Het is alweer leuk en gezellig in de box. Robert.
3: Ja, goedemorgen Vries. Goedemorgen Walter. Ja, de Vries van de weekend, hè.
0: Nou.
3: Je hebt hem lekker gevoeld op de zaterdag. Je hebt een doelpuntje meegepikt. Kwakkel. Je hebt hem gezien, hè. Anders geloof ik het niet. Ja, de Vries. En toen s'avonds even met mijn buurman Maarten even naar het theater De Spiegel geweest.
0: Oh.
3: De show van Marijn Scholten.
0: Oh, wat leuk.
3: Show Lemming. Ja, echt een aanrader. Zeker van genoten. Ja, was mooi hoor. Wat een man is dat, hè. Hey, de Vries. Vandaag een mooi plaatje van Pater Moeskroen met Roodkapje. Hey, bedankt voor het laatste volgende bij ons. Hey, mooi. Buurman Kevin. Nou, trek al. Yo, yo, yo.
0: Dat is wel een mooie Roodkapje. Ja, wie is de man? Johan, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen allemaal hier, Johan uit Oldenbroek. We gaan weer richting Dronten. En iedereen een fijne werkdag aan Showmas kwam.
0: Gaat gebeuren. Gerald de Fluiter is erbij. Die zegt, ha Marcel, goedemorgen. Ik het de koeien er alweer doorheen. Oké. Okay. Hij heeft de koeien gemolken waarschijnlijk. De beste hitjes van de top 1000. En wie weet hebben we vandaag nog koekalverij. Dan weet je het wel wat ik wil horen. Mannenkoor Karrespoor. Veel plezier vandaag en de rest van de week. Dankjewel Gerald en fijn dat je erbij bent. Dan eens even kijken wie we er meer bij hebben. Want ik zie heel veel hard of zacht. Wil jij trouwens in de tussentijd even een beetje peilen, Wouter?
1: Ja, ik ga even tellen.
0: Dat is wel mooi. Dan hebben we Bertus hier ook. Goedemorgen.
5: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Wouter, denk ik.
0: Ja.
5: Want het is vandaag... Marcel zonder Tinia.
0: Exact.
5: Nou, maak er een mooie uitzending van samen. Ik zit weer te genieten. Ciao, ciao. En de show must go on.
0: Yo, dankjewel, Bertus. Vins, goedemorgen.
6: Ja. Goedemorgen. Deze mooie morgen. Amazing maandag. Ja, ja. Hey Marcel, we zijn weer met Ricardo en Levi onderweg naar Utrecht in het busje van de baas. Marcel,
0: ja.
6: Mijn oprechte excuses dat ik vrijdag niet heb op kunnen nemen... Die je mij wou feliciteren. Maar ik was met Ricardo onder de vloer bezig.
0: Ach.
6: Eenmaal boven de vloer. Hadden we alles gemist.
0: Ja.
6: Ik zag Hilversum staan. Ach, nee.
0: Ja.
6: Dus ik heb er niet van kunnen slapen.
0: Ach.
6: Ja. Maar wel bedankt voor de felicitaties. En dat ik even op de radio was. Dus ja. Hey, allemaal een fijne amazing maandag. En geniet van de top 1000. De lijst der lijsten.
0: Zeker.
6: Ja, ja. Atjo.
0: Dat is het. Straks om 7 uur dan gaan we verder met de lijst der lijsten. De Nederlandstalige top 1000. Daan, goedemorgen.
7: Marcel en de club, goedemorgen.
0: Hallo.
7: Nou, wat een lekker weekendje weer. Het ging snel voorbij. Hoe was jouw weekend, Marcel?
0: Top.
7: En Max, wat ging die goed weer. Hey, werk ze allemaal vandaag?
0: Ja. Misschien voor de oplettende luisteraar, die heeft dat gemerkt. Gisteren heb ik de laatste 2 uurtjes eventjes tegen de nieuws non-stop gedaan, zeg maar. Want toen kon ik om 2 uur even de start kijken.
1: Ja, 2 liedjes, die laatste.
0: Ik had de laatste 2 even, dus 2:05 liepen wij de studio uit.
1: Ja.
0: Hey, alle tijd om nog even de laptop op te starten. Hebben we hier mooi op de gang, hebben we de start van Max Verstappen even zitten kijken. En dat was een mooie start en een mooie race natuurlijk. Want hij heeft hem mooi bezegeld met een goede bokaal.
1: Ja, deed hij goed.
0: Fantastisch, man. Hij is weer back in business wat dat betreft. Oké, ik wil er nog even eentje doen. Omdat het zo gezellig is en omdat het nu gewoon nog even een normaal programma is. Leko.
8: Morgen, Marcel. Ja, we zijn weer onderweg. Het is weer maandag. En we mogen vandaag, ja, een geluksvogel ben ik.
0: Ja.
8: Helemaal van het mooie Hoekzwaard naar de Eemshaven. Een kilometer of 300. Maar goed, we zitten erbij. Ik wil graag, ja Mars, wat zul jij er lekker op joh op de tv gisteren. Ja, het zag er goed uit. Ed, zet de koffie klaar, ik ben onderweg. Mazzel.
0: Mazzel. Ja, tv lijkt je ook een stuk dikker nog, hè?
1: Oh ja?
0: Dat zeggen ze altijd.
1: Oh.
0: Ja. Dan hebben wij van die, volgens mij, die wide angle.
1: Ja, we hebben hele goede.
0: Wide angle. Dan lijkt je volgens mij nog breder.
1: Ja.
0: Ja, dat wordt uit elkaar getrokken natuurlijk. Oh. Wide angle, hè? Ja, zeker. Goed, we gaan... ja, dat is allemaal technische geneuzel, jongens. We gaan even naar hard of zacht. Wat is het geworden?
1: Ja, ik heb even geteld. Ja? Het is toch wel een duidelijke overwinning voor de harde.
0: Harde?
1: Ja.
0: Oh, ik liet mij verrassen, Wouter. Jij zegt hard, dan ga ik jou vertrouwen maar even. Dat kan ik altijd wel, dus dat ga ik vandaag ook doen. Zo meteen hebben we tijd voor een truckerstrekkie ook nog. Laat even weten, waar heb je zin in? Gooi het maar even over de schutting in de NPO Luister-app. En deze om lekker wakker te worden... De week te beginnen. The Party Animals. Have you ever been mellow?

0: die laatste die was van mij, hè?
1: Lemon. 6:01. Het is de maandagochtend. Weekje weer begonnen. Ruud die vraagt zich nog af waar zijn lijstje is die hij niet heeft gekregen. Met de nummers waar hij op gestemd heeft. In de top. We krijgen daar een lijstje van dat je die terugkrijgt. Van hier zijn jouw liedjes geëindigd. Is dat? Heb ik ook niet gekregen.
2: Ja, dat was wel altijd volgens mij.
1: Was.
2: Ik weet niet of het dit jaar ook zo is.
1: Beste Ruud, dat is waar eenmaal. Wij weten het ook niet. Ik heb hem ook niet gekregen, Ruud. Dus, maar laat het lekker over je heen komen. Dat is toch ook het mooiste van zo'n lijst. Dat, ja. Dat je na de tijd... Maar je kan nu al de lijst checken.
2: Dat klopt, op de website.
1: Tot nummer 100 kun je zien waar ze zitten.
3: Vroege vogel.
1: We kijken maar even naar Ruud. We sturen je weer met een kluitje riet in, dat hoor je wel. We gaan zometeen op zoek, op jacht naar een vroege vogel, een early bird. Je mag je even melden in de app bij onze Wouter. Die heeft daar zicht op in de komende, nou, laten we zeggen, 15 minuten. Dan kun je wel even een appje sturen met alleen je voornaam. Dus wil je zometeen onze vroege vogel zijn, meld je in de app. Krijg je even het leuks opgestuurd. Mag je nog een liedje aanvragen?
2: Ja.
1: Dat zal ook het laatste verzoekje gelijk zijn van de hele dag.
2: Inderdaad, ja.
1: Ja, want na 7 uur dan hebben we de top 1000. Dat gezegd hebben we, jongens. Stuur je voornaam maar even. Gaan wij naar onze weerman. Hij heet Jan.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Clubje. Vanochtend lost de mist in het oosten al vrij snel op. Verder is het droog en komt de zon er goed bij. De wind is zwak tot matig, komt uit het zuiden. Vanaf dinsdag nog bewolkt en nog wat lichte regen. Vanaf woensdag rustig herfstweer. En hier onze spreuk.
2: Ja.
1: Blinkt oktober in zonnig goud.
2: Ja.
1: De winter volgt dan snel en koud.
0: Nou. Hopelijk na 97 weer eens een Elfstedentocht, Jan. Dat zou fantastisch zijn. Lekker bij mijn voordeur. We gaan naar het nieuws van 6:30.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten. Vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer voor dit moment. De eerste files die zijn inmiddels in het scherm van de ANVB verschenen. De A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken 10 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht voor de afrit Kerkdriel heb je 11 minuten. En de A15 Rotterdam Europoort voor de Zuurhofbrug een minuutje of 12. De laatste, de N57. Dat is van Middelburg naar Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. Daar heb je een kwartiertje extra succes onderweg. Zometeen dus Vroege Vogel. Meld je bij Wouter in de app NPO Luister met je voornaam. Ja, en het is maandag. Ik weet, het is een beetje zoeken.
4: Ik zoek de motivatie.
0: Ja, ja.
4: Ik zoek de motivatie.
0: Ik snap dat.
4: Ik zoek de motivatie.
0: De
4: motivatie.
0: Precies. We gaan je helpen.
5: NPO Sterren

0: Wij gaan zo meteen naar een
1: vroege vogel.
0: Je kan je last minute nog even melden bij Wouter, want de box is nog niet gesloten, Wouter.
2: Nee, zeker niet. Het staat gewoon nog open.
0: Kan nog eventjes een paar minuten. Stuur je voornaam in de NPO Luister-app en wie weet bellen we je zo meteen terug.
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, dit vind ik altijd zo gezellig. Normaal gesproken koffie op tafel, maar ik ben er niet eens aan toegekomen. Zo gezellig is het alweer in de studio.
2: Ja, het is leuk toch?
0: Het is mooi. We zitten hier wat dat betreft echt in een... wat is dit? Een solarium lijkt het wel.
2: Dat is een solarium?
0: Ken je dat woord?
2: Zo, dat is een heel mooi woord.
0: Solarium.
2: En dat is?
0: Dat hebben ze bij de goede subtropische zwembaden hebben ze dat ook. Daar kun je dan in het licht liggen.
2: Oh, ja, dat solarium. Is een beetje zo'n namaakzon.
0: Zonnebaden, zeg maar. Oh, ja. Ja, dat is het een beetje. Dat lijkt hier ook wel zo. Want we maken hier natuurlijk ook televisie. En zometeen om 7 uur kun je meekijken op NPO 1 Extra. Ja. Maar nu kun je al meekijken op de stream.
2: Ja, stiekem wel. Ja.
0: Stiekem kun je dat doen. Maar niet doorvertellen. NPOsterren.nl. Vandaag in 1960 op deze dag maakt Sovjet-premier Gorbachev zich voor de hele wereld belachelijk door tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties zijn schoen uit te trekken en daarmee hard op tafel te slaan. Ja, bracht ook een geur met zich mee, heb ik wel eens gehoord. Ja. In 1974 begint Mies Bouwman met een nieuw amusementenprogramma. Het zou de show met de langste naam worden. En daar komt-ie. Een mens wil op de zaterdagavond wel eens even zitten en een beetje lachen, want er is al genoeg ellende op de wereld.
2: Ja, dat vind ik wel mooi. Zometeen, na de ster. Een mens wil op zaterdagavond.
0: Nou, alleen de bumper duurt al een minuut.
2: Ja, dat.
0: En in 2007 komt er een nieuwe Suske en Wiske uit. Het is de Elfstedentocht. Had ik het er net nog over. Er komt ook een Friestalige versie van In de Winkels. Een Friestalige Suske Wiske.
2: Ja.
0: Ik heb nooit een boek gelezen in mijn leven.
2: Oh.
0: Nee. Nee, maar serieus niet.
2: Dit zou dan wel een mooie eerste kunnen zijn.
0: Ja, nee, ik kan het Fries wel lezen. Wij leren dat in Friesland. Wij moeten daar zelfs op een lagere school, heb je dat? En ik dacht, nee, mijn zoon heeft er niet meer op het voortgezet. Maar wel, ik heb een Fries diploma.
2: Zo.
0: Ja. Dan moet je het leren schrijven en zo.
2: Ja.
0: Maar dat is best nog lastig, hoor.
2: Ik wou zeggen, dat lijkt me niet heel makkelijk.
0: Nee. Dat is bijna Scandinavisch, zeg maar, wat we hebben. We hebben dakjes op de U. Bijvoorbeeld een dakje op de U.
2: Oh.
0: Ja. Dat soort dingen. En streepjes hier en daar. En daar ben ik al heel slecht in. Zo. Maar ik heb diploma wel gehaald.
2: Ja, dat vind ik knap.
0: Net als het VETA-diploma ooit. Dat zijn ook de enige diploma. Oh ja, het MAVO-diploma heb ik nog.
2: En
0: dat
2: je Pieter-diploma.
0: Wie?
2: Je Pieter-diploma.
0: Pieter-diploma heb ik. Dat hadden wij niet.
2: Had je geen Pieter?
0: Nee, dat hadden wij niet. Nee. Oh. Nee, ik ging wel. Mijn moeder was altijd wel van het kleding maken.
2: Ja?
0: Dus ik ben wel eens als Piet geweest. En later op de MAVO hadden we zo'n LSD, zo'n laatste schooldag.
2: Mm-hmm.
0: Toen ben ik als de paus gegaan.
2: Oh, nou wat toepasselijk.
0: Ja. Maar toen had ik nog niet die stem.
2: Ik wou zeggen, deed toen een stemmetje opzetten.
0: Henk had ik nog, nee, die was er nog niet. Maar, maar dat pauzenpak heb ik nog steeds.
2: Mooi.
0: Ja, dat heeft zij zelf in elkaar genaaid.
2: Daar moet je wat mee doen.
0: Nou ja, bewaren vooral. Maar,
2: gewoon eens mee naar het Vaticaan gaan.
0: Naar het Vaticaan. En ja.
2: dan kijk wat er gebeurt.
0: En Leo opzoeken.
2: Ja.
0: Leo! Zou wel mooi zijn. En een barbecue met Leo.
2: Ja.
0: Nou, daar kom je niet bij in de buurt.
2: Heb je wel weer rook. Dan gaan ze mensen op een duur denken van, hey, we hebben een nieuwe paus.
0: Ja.
2: Als je staat te barbecuen.
0: Ik sta te barbecuen op het Sint-Pietersplein.
2: Ja.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn, ja. Dames en heren, 7:15 is het. Het is de maandagochtend en het is er weer tijd voor. Ik hoop dat je er klaar voor zit. Meezingen geblazen, want de truckerstrek is hier. En vandaag een hele mooie. Quintus.

0: eerste, Wouter, wie hebben wij aan de lijn?
1: We hebben aan de lijn Irma uit Sassenheim.
0: Irma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat ben jij al vroeg?
2: Ja, ik was heel erg vroeg vandaag.
0: Waarom?
2: Ik ben aan het oppassen.
0: Oh, oppassen?
2: Ja.
0: Op wie pas je?
2: Op een jongetje van 7.
0: Oh, wat mooi. Maar ja. Is hij al wakker?
2: Nee, om 7 uur wordt hij wakker.
0: Oh, 7 uur. Dus je bent nog eventjes... je kan in alle rust zeg maar nog even opstarten.
2: Nou, ik was al heel vroeg aan het opstarten.
0: Waarom?
2: ik moet de tijd hebben om op te staan. Dus bij mij ging de wekker om 4:30
0: vandaag. Dat meen je niet. Maar waarom heb je zoveel tijd nodig? Dan ben je bloedzagrijnig als je het bed stapt.
2: Nee, dat niet. Nee, ik heb 3 herseninfarcten gehad en ik heb gewoon de tijd nodig.
0: Och joh, Irma, 3 stuks.
2: Ja, in 4 maanden tijd.
0: Wat heftig zeg.
2: Ja.
0: En hoe gaat het met je?
2: Per dag bekijken.
0: En hoe lang is dat geleden?
2: 2022.
0: 22, oké. 4 jaar later nu.
2: Ja.
0: Jeetje. En, Ik zie je niet natuurlijk, maar ik hoor je. Je bent er volgens mij wel goed voor weggekomen.
2: Als ik ben er heel goed bij weggekomen, ja.
0: Ja.
2: Klopt, ja. Ja.
0: Jeetje, hoe was dat? Ja, misschien een gekke vraag. Hoe was het dan die eerste keer toen je dat ervaarde?
2: Nou, weet je wat het is? Ik ken het riedeltje. Mond, spraak, arm, beroerte, alarm.
0: Ja.
2: En alle 3 die dingen, daar had ik dus niet last van.
0: Hè?
2: Ja, precies, ja, dat.
0: Ja, en hoe kwam je erachter dan?
2: Het ziekenhuis.
0: Maar je voelde wel iets, want je bent naar het ziekenhuis gegaan.
2: Ja, mijn linkerbeen en mijn linkerarm waren aan het tintelen.
0: Och jee.
2: Dat alsof je erop gelegen hebt en het slaapt. Zo'n gevoel was het.
0: Ach, helemaal een beetje een soort verlamd, zeg maar.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Ach jeetje.
2: Ja, en dan toch maar toch een ambulance gebeld.
0: Ja.
2: En die zeiden ook van, kwam mevrouw zelf aan de telefoon. Dus ik heb zelf alles uitgelegd wat ik voelde en wat ik had. Ja. Die stonden er ook heel versteld van.
0: Ja.
2: Ja, en dan met toeters en bellen naar het ziekenhuis. En dan ga je door de molen heen en dan,
0: Ja, dan blijkt wat dat is. Maar dan heb je het ook nog keer 3 gehad.
2: Ja, precies in 4 maanden tijd.
0: Absurd.
2: Ja,
0: En hoe leef je daarna dan? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ik heb het 3 keer gehad, dan zal een 4de keer misschien ook nog wel kunnen.
2: Ja, inderdaad, ja. Daar ben je heel erg bang voor.
0: Ja.
2: En in het begin was het, je leeft met de dag.
0: Ja.
2: En nu heb ik hele goede medicatie en ik heb eigenlijk daar geen last meer van. Dat ik iedere dag denk van, krijg ik er weer eentje?
0: Het vertrouwen is er weer een beetje, zeg maar.
2: Ja.
0: Ah, gelukkig. Ja, dan heb je ook kwaliteit van leven weer, zeg maar. Hè?
2: Ja, elke dag is een feestje voor mij.
0: Nou, mooi toch?
2: Oh, absoluut.
0: Dan gaan we zo meteen het feest doorzetten hier zo meteen op Sterren. Ja. Met de top 1000, vervolg daarvan dag 2.
2: Ja.
0: Heb je gestemd of niet?
2: Ik heb niet gestemd.
0: Hey. Oeh, dat ja. Nou, je mag wel luisteren. Dat,
2: gelukkig.
0: Keuren we jou
2: gelukkig.
0: Niet op af. Nou, je bent vandaag onze vroege vogel, Irma. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Dat betekent dat we even wat leuks gaan opsturen naar jou. En we gaan nog een leuk liedje voor je draaien. Je hebt zin in?
2: Wolter Kroes, Ik ben je prooi.
0: Mooi rustig liedje is dat.
2: Ja, dan kun je dat nog is even... mijn levensmotto.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, dan zet ik die met alle liefde voor je op. Ik hoop dat het je goed gaat, beste Irma.
2: Dankjewel.
0: Oké, een mooie dag vandaag, hè?
2: Hetzelfde.
0: Doei.
2: Doei.

0: Dit was Wolter Kroes en ik ben je prooi. Wat een heftig verhaal van Irma. Maar mooi dat ze zo positief in het leven staat. Want ze klonk heel opgewekt. Mooi. 7 uur is het zo'n beetje. Wij gaan zo beginnen, jongens, aan het vervolg van de top 1000. De top 1000, de Nederlandstalige top 1000. Op welk nummer gaan we zo van start?
1: We gaan zo van start op 892.
0: 892? Ja. Daar is Jan is dus bij 893 geëindigd. Pakken wij de draad weer op zometeen na het nieuws van 7 uur.
2: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
4: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
3: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
5: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
3: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, goedemorgen allemaal. 7:01. We gaan zo verder met de Nederlandstalige top 1000. Eerst even de ochtendspits met je doornemen, want die is begonnen. Het is al vroeg druk. Met op de A1 file van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 33 minuten door een ongeluk. Daar is de weg gelukkig wel weer vrij. De A15 Rotterdam-Europoort voor de havens 4100, 5200. Een half uur door een ongeluk. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. 16 minuten.
2: Kijk mee met de Nederlandstalige top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81.

0: was Jannes en ik vraag het jou alleen. Het is mooi met die outro's van Jannes, die duren altijd wel 3-4 seconden. Het is 9 over 7, goedemorgen allemaal, maandagochtend.
1: De Nederlandstalige top 1000. Yeah.
0: Dag nummer 2. Ja, het voelt als dag 1 omdat het maandag is. Maar we zijn gisteren al begonnen, jongens. Gistermiddag om 12 uur was nummer 1000. Gedraaid door
2: Marcel de Vries.
0: Ja, inderdaad. En nog een paar nummers meer. En de rest is geschiedenis met Corné en met Jan. En vandaag ziet de dag er iets anders uit, want hij is ook iets langer. We hebben Emily er ook bij. Die is er straks na 10 uur. Met daarna ook weer gevolgd door Corné en Janneman. En ik doe het tot 10 uur met Wouter hier. Goedemorgen, Wouter.
3: Goedemorgen.
0: Wat gezellig deze Jannes. Die werd onder andere gestemd door Ria uit Winterswijk. Die zegt, hij maakt sfeer, harmonie. Dat is mooi inderdaad, ja, het verbindt.
3: Zeker.
0: En lekker meezingen, mooi mens, zegt Ria. En Fabienne heeft erop gestemd. Ik zie Dennis uit Medemblik en ook Judith uit Baarlo. Als je hebt gestemd op de Nederlandstalige top 1000 of voor de Nederlandstalige top 1000, dank vanuit de grond vanuit ons hart, want we hebben een prachtige lijst voor onze neus. Het is een hele diverse. Ik zie dit uur onder andere. Zal ik een klein tipje doen?
3: Ja, doe eens. Leuk.
0: Hazes.
3: Hazes.
0: Altijd goed. Tino Martin met, ja, Billy Dans.
3: Mooi.
0: Zal ik jou blij maken?
3: Ja, ik heb hem al gezien.
0: Oh, je hebt hem al gezien.
3: Ik ben helemaal blij.
0: Kabouter Plop hebben we dit uur. Ja, ja, ja, ja.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: En ik ben ook blij.
1: Sterren NL.
4: Nummer 890.
0: Wat is er nog?

0: opgestemd door Juri uit Bemmel, Michel uit Nieuwkoop en Jade uit Den Bosch, onder andere, en nog heel veel meer. Dank allemaal voor het stemmen. Het is maandagochtend, het is 16 over 7, de dag is nog maar net begonnen. En de top 1000 gaat door, we denderen door. Ja, en dat betekent ook dat we vanaf nu weer op tv zijn op NPO 1 Extra, beste Wouter. Heb je je haar weer in, goed in model? Ja, bij mij gaat het niet meer, maar...
1: Nee, bij jou zit het beter dan bij mij ook, denk ik. Maar...
0: ik heb een bad hair day, zeg ik altijd.
1: Daarom heb je een pet op.
0: Goed excuus om de pet op te hebben.
1: Ja, heel slim.
0: De man met de pet. Ik gooi er niet met de pet naar vandaag, hoor. Ik ga mijn best doen.
1: Ga je er wel mee rond?
0: Als dat zou kunnen, dan doe ik dat. Maar ik zou niet weten waarvoor nodig. Ja, voor de brandstofprijs.
1: De brandstofprijs.
0: Moet 6 keer rijden deze week. Ja, dat is wel...
1: Toch Hilversum, ja.
0: Nou ja, we hebben een groot bedrijf. Als al die 400 mensen nou even iets in de pet gaan gooien... Hey. Mooi rijkelijk petje. Het betekent dat we op tv zijn. Dat betekent ook dat jij ook op tv kan zijn. Jij inderdaad aan de andere kant van de radio. Als je even een appje gaat sturen in de NPO Luister-app... dan zou het zou kunnen zijn dat je appje op tv komt. Dus typ maar even wat in. Wat zou u de rest van Nederland willen laten weten? Of zou je iedereen even goedemorgen willen wensen? Mag ook.
1: Ja, dat vind ik al een mooie boodschap.
0: Dat toch?
1: Ja.
0: Goedemorgen, maak er een mooie dag van.
1: Dat zou
0: ik typen of zo. Of jongens, we gaan er weer voor.
1: Ja.
0: Lekker luisteren. 1000 beste liedjes van eigen bodem. Heerlijk. Laat weten vooral waar die aanstaat. Wij zijn nieuwsgierig.
2: Top 1000!
0: Ik heb zo meteen ook een mooie. Dat wordt een meezingetje. Want ik zeg altijd op maandag, meezing maandag.
1: Meezing maandag, ja.
0: Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Honky Tonky is het niet. Foxy gaan we doen van Nico Haak en de Paniekzaaiers. Maar eerst door in de lijst. Met Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Hey!

0: trot. Aha. Dat was hem. Altijd even wachten, wanneer is het einde daar, 1975. Ja, dat wordt ook gezegd door Geert uit Goorlen. Die zegt, jammer dat je dit soort muziek niet of nergens nog gemaakt wordt. Oké, ja, dat klopt inderdaad. Ja, nou ja, maar dat, ja, elke tijd heeft wel wat natuurlijk.
1: Maar dat is ook omdat Nico Haak best wel een uniek eigen stijl had.
0: Zeker, ja. Ja, die had hele grappige dingetjes. Maar dat was vroeger wel vaker in de Nederlandse muziek. Zo had je ook Tolle Hansen bijvoorbeeld, hè, van Big City. Die had ook van die grappige dingen. Mien zat in haar nachtjapon achter de rhododendron. Nou, maar hoor je dat nog in een liedje? Ja, dat hoor je Tino Martin niet zingen, zeg maar.
1: Nee, zou wel eens leuk zijn.
0: Dat zou heel grappig zijn inderdaad. Als u dat zou horen. Dat is niet een gek format, overigens. Nee. Marianne is erbij, die zegt, goedemorgen Marcel Wouter. Fijne uitzending. Jaap, die rijdt op de A15. Helaas file, want ik zie hier allemaal rode remlichten. Stuurt een foto mee. Ook Rogier is erbij. Morgen Marcel, we luisteren mee vanuit de zagerij. Zaag ze, het is nog niet woensdag. Ja, dan zaag je de week door midden natuurlijk. Ja, tuurlijk, vandaar. Ja. En Glenn is ook bij, die zegt, goedemorgen, maak er een mooie dag van. En gezellig met de top 1000, zeker wel met nu.
2: 800.

0: Dit was Thomas Berger en ik vertrouw je niet meer. Het was nummer 885 in de lijst. Chris is ook bij, die luistert lekker mee vanaf het bankie met een kop koffie. Nou, zal ik je zeggen dat ik nu net een kop koffie heb gekregen van onze Robin. Ik zal jullie laten zien. Ik kreeg een heel mooi toepasselijk koppie met een droomvervanger. Nou, ik ken dat hele principe niet. Wat doet dat?
1: Nou, ik had er vroeger eentje. Dan heb, als het goed is, dan ja, het is bijgeloof waarschijnlijk. Neemt dat al je nachtmerries weg.
0: Wat was de boodschap? Gun je mij nog een klein grammetje geluk, Robin? Wat was... dat is misschien wel aardig om even te melden.
2: Ja, maar dat zou ik jou toch wel gunnen zo.
0: Beetje
2: elke
0: geluk.
2: Ochtend 6:00 ochtends hier zijn, van het Dokkum. Ja, nou, dat beetje geluk mag je wel hebben.
0: En wat moet dat geluk dan zijn, zeg maar?
2: Oh, vliegende auto hier of daar.
0: Of teleporteren, dat zou nog beter zijn.
2: Dat zou wel lekker wezen.
0: Ja, dat zou geen tijd...
2: Nee, precies.
0: Dan kan ik nog een beetje uitslapen.
2: Nou ja, dan kan je gewoon 5 voor 6 zeggen van... joh, ik wil over 3 minuten Hilversum zijn.
0: Dat zou fantastisch zijn als die tijd ooit nog een keer komt. Maar ik denk niet dat wij dat gaan meemaken.
2: Nou, ik denk het ook niet.
0: Nee. Maar goed, mijn vader die keek vroeger altijd naar de Jetsons. Dat was vroeger ken je dat nog?
2: Nee. Maar het was
0: een tekenfilmserie met heel veel dingen waarvan je denkt... nou, dat gaat nooit gebeuren. En wat is allemaal gebeurd?
2: Moest maar het is net als Back in the Future. Back to the Future.
0: Ja, ook hetzelfde. Ja, Back to the Future, ja. God, we hebben het hierover. Het is 7:30 Nou, bedankt voor de koffie.
2: Dat was de boodschap.
0: Dat was eigenlijk...
2: Je roept maar weer als je weer zit.
0: Precies. Dus mijn geluk is dat de koffie wordt gebracht. Dat is mooi. We gaan door met de lijst, jongens. Wat hebben we? We hebben nummer 884 en de... Ik zou je zeggen, dat is een mooi zeg. André Hazes.

0: Maar jou en jou en jou en jou. 7:58. Goedemorgen, dit is de Nederlandstalige Top 1000. Dag nummer 2, de 12e oktober. Tigo heeft zich gemeld in de app. Die zegt, morgen Marcel, Wouter, we hebben er weer zin in. Lekker mooi werken aan een geluidswal. Met de zon die langzaamaan opkomt achter de huizen. Heerlijk. Ja, dat is een mooi plaatje, man. Ik zie een hele mooie foto. En misschien dat het ook wel te zien is op tv. Check het gelijk even op NPO 1 Extra. Dus NPO 1 Extra. Dat heeft nagenoeg iedereen volgens mij op de tv. En als je dat niet hebt, heb je misschien de app NPO Start wel. Daar zit het ook in.
1: Ja, of nposterren.nl.
0: Kan ook nog via de website. Ach man, er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. Chris is er ook bij. Die is vanaf het bankje lekker aan het luisteren. Arjan, die heeft zich gemeld. Marco zegt aanwezig. Hartstikke goed. En ook Marjan. En wat hadden we nog meer? Mitchell, die zegt nog goedemorgen Marcel. Heel veel plezier deze week. We hebben er zin in. Heel veel zin. Mooi. En Kees die zegt, goedemorgen Nederland, weer lekker meekijken op tv met de Nederlandstalige Top 1000. De groetjes uit Oltgensplaat. Oltgensplaat. Uit alle hoeken van het land wordt er lekker meegeluisterd en gekeken naar de Nederlandstalige Top 1000. En het is nog maar dag 2, jongens, want ja, hoe kleiner de nummers, hoe groter de hits. Maar ik moet zeggen, wij zaten nu al een beetje, Wouter, door het lijstje van dit uur, volgend uur en ons laatste uurtje te kijken. Daar zit veel in.
1: Ja, veel goeie.
0: Ja.
1: Heel veel goeie. Het
0: gaat echt van links naar rechts. Ik ga nog eventjes terug naar mijn geboortegrond.
1: Ja.
0: Een Friestalig liedje hebben we straks in het volgend uur. En wat we ook... Wat zeg je?
1: Nu gaan we terug naar mijn geboortegrond.
0: Ja,
1: nu
0: dat is jouw geboortegrond wel een beetje.
1: Ik ben geboren in Knokke. Daarna gelijk gewoon naar mijn eigen dorp gegaan. Maar ik ben geboren in België.
0: Je moeder moest er tegen knokken.
1: Ja, precies. Ja. Het was een hele strijd, denk ik.
0: Ja. Maar jij bent in België geboren.
1: Ik ben officieel in België geboren, ja.
0: Dus je bent de Vlaamse eigenlijk?
1: Nee, dat niet.
0: Het staat gewoon in je paspoort, NL.
1: Staat gewoon in pas voor zeker weten. Ja, gewoon NL, zeker.
0: Maar voel je een beetje Belgisch?
1: Ja.
0: Beetje wel, hè?
1: Stiekem toch ergens wel een klein beetje.
0: Ben jij niet geboren in de studio van Studio 100?
1: Ja, eigenlijk wel, dat denk ik.
0: Nee, je bent wel een liefhebberij, is dit van jou.
1: Ja,
0: dat weet
1: ik. Wil je daarom eens een leuk feitje?
0: Ja, ik wil even een feitje. Misschien wel twee.
1: Het nummer wat wij nu gaan draaien, dat album, we waren net aan het zoeken, toen kwamen we op 2000.
0: Daar komt hij vandaan, ja, 2000. Ja.
1: Maar dat is dus, ik dacht, dit staat op het eerste album, dit nummer, dat wist ik dan toevallig. En dat was eerder, want Wouterplop is begonnen in 798.
0: Ja.
1: Dus ik ben even gaan zoeken naar het eerste album, wanneer dat uit was gekomen. Let op, 12 oktober 1998.
0: 98?
1: En kijk eens op de kalender.
0: 12 oktober, ja. Nou ja zeg!
1: Het is toch...
0: Hè?
1: Bizar.
0: Nou, dit is bijna eng, dit.
1: Ja, vind ik ook.
0: Het is bijna die X-Files waar we in zitten.
1: Zo.
0: Oké, dus Kabouter Plop, die was er wel eerder mee, maar in 2000 had hij de hit.
1: Toen wel, ja, ze hebben er ook nog eens een remix op gemaakt. En daar is het ergens misgegaan.
0: Kwam dat Kabouter Dansje kwam erbij. En ik weet het nog heel goed, want rond 2000 stond deze jongen al in de disco te draaien. Met zijn plaatjes. En deze moest er altijd in op zaterdagavond.
1: En nog steeds.
0: Ik wil wel vragen, als je nu zit te luisteren, misschien ben je nog de kinderen aan het aankleden, ben je aan het ontbijten, misschien moeten de tandjes nog gepoetst worden. Mocht je oud of jong zijn en je gaat het dansje doen, maak even een foto en stuur hem in NPO Luister.
1: Ja, dat vind ik leuk.
0: Doe jij hem mee? Ik kan het dansje zelf niet, want ik moest hem altijd draaien. Ik heb nooit meegedanst.
1: Oh ja, dan ga ik het dat doe ik wel even
0: draai mee. Een keer in het rond, stamp met je voet op de grond.
1: Zwaai je arm in de lucht, ga nu zitten met de zucht, stap nu rond als een gans. Zo gaat de kabouterdans.
0: Ah, dat is het. 882, maak maar foto's, stuur het lekker in NPO Luister. Gaan wij genieten van Kabouter Plopper de Plop.

bracht hij een album uit. Dat was voor een biermerk, waar ik de naam niet van ga noemen. Dan kreeg je bij een kratje bier kreeg je een cd'tje. En er stond onder andere deze op. En dat werd ook nog een hit ook. Bert Hering, Juli, July uit midden jaren 90 op 881 in de Nederlandstalige Top 1000. Dit is 880. Jari Hellegers. Doe je dansje.

1979 in de Nederlandstalige Top 1000. Niet geheel origineel overigens, want het was van de Zuid-Afrikaan Kurt Derren. Top 1000. Dat is ook een hele mooie versie. De grondlegger van dit liedje, zeg maar. Maar Henk had er hier in Nederland een hit mee. Meissie, meissie. Dit is wel een mooi bericht van Ruud. Die zegt, goedemorgen Marcel. Graag willen wij onze uitvoerder Gerard even bedanken dat deze week de hele week Sterren NL aan mag. Groeten van Ruud en Mees. Ik snap dat wel. Juiste week. Paradepaardje van de firma, zeg ik altijd hier. Het is de Nederlandstalige Top 1000 met in het volgende uur nog kans op een hele mooie Bluetooth speaker. Kun je zo meteen winnen. We doen er nog even eentje voor het nieuws van 8 uur. Worden we even bijgepraat door onze vrienden van de NOS. Het is een hele mooie van Bonnie Sinclair. Luister mee.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen noemen, dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Zinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A27 Breda-Gorkum. Voor industriegebied Avelingen heb je 24 minuten extra. De A58 Tilburg-Breda. Voor Ulvenhout 28 door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. En een uur extra op de N303 van Harderwijk naar Barneveld. Dat is tussen de aansluiting met de N798. En de aansluiting met de A1 heb je 62 minuten extra. 4 kilometer is maar. Dat staat echt muurvast.
0: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000

0: voor je. Nog geen siesta. Dat is correct.
1: NPO. Nummer 877.

0: jongens. Gitaar gepingeld. Ik hou van gitaarmuziek. Dat is fantastisch. Dit. 3 J's en Watermensen op 876. Kijk, het gaat pingelend. Kabbelend water is het een beetje, hè?
1: Ja,
0: heel mooi gedaan dit.

0: uurtje 2 van deze dag in ieder geval. Dag nummer 2 met...
1: Marcel de Vries.
0: Ja, onder andere met Wouter natuurlijk ook. Goedemorgen, Wouter.
2: Goedemorgen.
0: Die zit hier als bijrijder, zeg maar, de komende uren.
2: Passenger princess.
0: Ja, yeah, passenger princess.
2: Ja, nee, dat niet.
0: Prince in dit geval, denk ik.
2: Ah, ja, gelukkig wel.
0: Ja, nee, ik zou net... je weet het tegenwoordig niet, hè? Het is 2026. Ik vraag het even.
2: Nee, ik vind het leuk dat je het vraagt.
0: Maar passenger prince.
2: Laten we er prins van maken.
0: Oké, okay. En straks nog Emily Sleven, Corné Klein en Jan Paparazzi. Dat is de dag. Tot 7 uur vanavond hoor je de Nederlandstalige Top 1000 hier op NPO Sterren NL. André is erbij. Die zegt, morgen Marcel en Wouter, wat een lekkere lijst. Dit... heel veel plezier. En voor Marcel nog wel enkele piratenknallers erbij. Maak de lijst af. Hebben we dit uur een piratenliedje? Ik zit even te spieken. Nou, nee, niet echt een piratenliedje. Maar er zit wel genoeg in de lijst. Dus laat het lekker over je heen komen. Charlène is erbij. In Eremu staat hij ook aan. Waar is dat?
2: Nou, dat is gewoon Arnhem-Muiden. Ja, dat is Arnhem-Muiden. Ah. Maar dat is dan Zeeuws. En dan maken ze een Eremu van.
0: Eremu, dat is hetzelfde als Peenejun.
2: Ja.
0: Dat is een hutspot.
2: Ja, maar in het Zeeuws?
0: Peenejun, toch?
2: Ja, wij zeggen Peekluts.
0: Peekluts. Wordt nog erger. Oké, Stan Jansen is erbij. We hebben Ruud, die is erbij. En Sophie zegt goedemorgen Marcel. Gezellig top 1000 kijken en luisteren. Jullie zijn toppers allemaal. Succes hele week. Groetjes vanuit Landgraaf. Nou, wij zijn alleen maar de mensen die de liedjes instarten. De toppers zijn jullie zelf, want de lijst is samengesteld door de luisteraars. En de luisteraars hebben nogmaals altijd gelijk. Zometeen maak je kans op een Bluetooth speaker. Je gaat zometeen weer even de top 1000 hitflits doen. Dan mag je raden wie de artiest is en hoe het liedje heet. Gaan we spelen over een liedje of twee? Want we gaan eerst naar de Boswachters.
3: De Nederlandstalige top 1000.
0: Bananenlied.
3: NPO. Sterren NL.
4: 875.

0: heeft, maar niet op jou. Die doet even pijn. Kees uit Volendam heeft erop gestemd. Nou, dat is heel tof. Is de buurman?
1: Ja, dat lijkt me wel. Dat denk ik wel.
0: In principe zijn het allemaal buren. Marjan uit Gameren is erbij. Die heeft ook gestemd. En Damien Schoenmaker uit Hees. Die heeft ook gestemd op Jan Smit. En ik ben verliefd, maar niet op jou. In de Nederlandstalige top 1000. Die vonden we op 874. Daar zitten we, lieve luisteraars. Het is 17 over 8. We gaan naar spelletjes spelen.
2: De Nederlandstalige top 1000. Hitflits.
0: Ja. En ik denk dat ik hem heel makkelijk heb gemaakt vandaag. Ja. Hitflits. Ik denk het wel. Ben bang van wel. We gaan het even horen. Het is een fragmentje uit een liedje. Uit de top 1000 uiteraard. En de bedoeling is dat je gaat stemmen. Of gaat stemmen, gaat appen met het goede antwoord. Stemmen, dat hebben we al gedaan.
1: Ja, ik zit er helemaal wat gek van. Ik merk het.
0: Zit me tot hier. We gaan even naar het fragment van vandaag. En ik zei al, het is een makkelijke. Ik denk dat... Nou, laten we even luisteren.
2: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
3: Ach, we hadden heel veel ruzie.
0: Ja. Eigenlijk hoef je alleen maar de titel te raden. Hè? Of ja. Zeg ik nu...
1: Nee, ik denk dat...
0: Kunnen we het zeggen wie het is? Of,
1: nee, dat niet. Nee, dat niet. Oh, nooit weggeven.
0: Oh, je bent heel streng. En altijd makkelijk. Het is maandag. Die mensen komen net allemaal uit het weekend die nu zitten luisteren.
1: Oké, het is Hazes.
2: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
3: Ach, we hadden heel veel ruzie.
0: Jij bent ook diegene die in de kroeg staat en die zegt van... Nee, we gaan naar huis. Ah, we doen er nog eentje. Acht of vooruit nog eentje.
1: Ja, precies.
0: Heel snel overtalen. Oké, dus een liedje van Hazes. Maar ja, welke van Hazes is het? Dat is nog wel even de hamvraag. Als je denkt te weten welk liedje het is, dan mag je de titel insturen. Artiest hoef je niet te doen, dus dan stuur je even de titel in. Dan maak je kans op een Bluetooth speaker. Een Sterren NL Bluetooth speaker. Nog één keer het fragmentje, het is toch maandag.
2: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
3: Ach, we hadden heel veel ruzie.
0: Ja, laat het weten en stuur het in. NPO Luister is de app die je moet gebruiken. En wie weet pak je dit uur nog een Bluetooth speaker mee. NPO luisteren. Straks hoor je Hans de Boy. Ik hou van alle vrouwen, maar eerst eentje in mijn taal. Ik sjoch dij, ik zie jou. Waar bist o? Waar ben je?
1: Waar ben je?
0: Waar ben je? Dit is Dwars in de top 1000 op 873.

0: dames daarvoor. Mirjam en Johan. En waar bist u? Ik heb nog een tijdje gewerkt met de moeder van Mirjam. Hele aardige mevrouw, ja. En Mirjam ook, hele aardige meid. En ja, dit liedje, dat was natuurlijk een huge hit. Ergens rond de millennium, denk ik zo'n beetje 2000. 99, 2000. Waar bist u?
1: De Nederlandstalige top 1000
0: hitlist. Hier ben ik, zeggen we dan. Oftewel, hier ben ik.
2: Jij zegt, ik versta het.
0: Nee, ja, dat van. Is meestal zo. Dat is hetzelfde als jij plat gaat praten. In jouw taaltje dan heb je dat. En zo, dat is mooi aan alle taaltjes en dialectjes die wij hebben in dit land. Dus ja. Waar een groot land, klein land, groot in kan zijn. Ja, ik moet andersom zeggen. Klein land, groot in kan zijn. Al die taaltjes, dat is prachtig. We spelen de top 1000 hitflits met een liedje van André Hazes. Dat hadden we natuurlijk al gezegd. Dat valt ook, nou ja... Kan een kind van 3 nog kan dit herkennen, dat denk ik wel.
1: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
3: We hadden heel veel ruzie.
0: Juryvoorzitter Wouter, hebben we wat foute antwoorden binnengekregen? Dat is misschien wel aardig om even te delen.
2: Dan, ja, best wel wat, ja.
0: Wie moet er terug naar de tekentafel?
2: Nou, bijvoorbeeld Jesse, die zegt het is Hazes, is het nu te laat? Niel, die zegt het is bedankt mijn vriend. Maurice denkt dat het ik kan je niet vergeten is. En heel veel mensen zijn... Ja, mis met een ander nummer. En die kan ik wel snappen. Oh, bijvoorbeeld Esther, Lucas, Lia, Jaap, Robert, Wim, Kik, Joost, Robin.
0: Zo.
2: Ja, het zijn er best wel veel. Die zeggen allemaal, dit is Hazes met Zeg maar niets meer.
0: Zeg maar niets meer. Dat is ook zo'n mooi rustig liedje. Ja.
1: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
3: We hadden heel veel ruzie.
0: In dit geval is het...
2: Ja.
0: Ja, of de buzzer die ik even niet voor handen heb. Maar dat is allemaal fout, jongens. Dat is het niet. Even terug dus naar de tekentafel en denk er eens goed over na. En kom met het goede antwoord. Maak je zo meteen over, laten we zeggen, een minuutje of 20... kans op een prachtige Bluetooth speaker. Straks, en straks duurt niet lang meer, laten we zeggen een minuutje of 6, 7... dan gaan we nog even in de Polonaise. Wat gebeurt er, Wouter?
2: Jij zegt, dit is heel stom. Jij zegt 6, 7. Ik denk, oh, ik moet dan. Dat is zo'n
0: 6, 7. Oh, zo, 6, 7. Nee, 6, 7.
2: Maar daarmee map ik heel mijn fles op.
0: Oh, ik denk, schrik me rond van gewicht. 6, 7. Ja, 6, 7 minuten. Ja, 6, 7. Nou, gaan we zo meteen. De Polonaise. Dan gaan we met een liedje doen uit de jaren 90. Kom ik zo meteen op. René Vroger, die ga je zo meteen eerst horen met Doe maar gewoon. Maar eerst deze van Raymond Hermans op 8,71.

dat je luistert. Dit is de Nederlandstalige Top 1000 op Sterren NL. Nummer 870.

0: gewoon in de top 1000 van 2026.
1: Top 1000!
0: Justin zegt, ik ben lekker aan het luisteren naar de top 1000 met een bakje koffie. Groetjes uit Horen. Dankjewel Justin voor je berichtje. Het zou zo kunnen zijn als je een berichtje stuurt in de NPO Luisterapp, dat je berichtje langs komt op tv.
2: Ja.
0: In de balk, onderin zeg maar.
2: Ligt wel aan je instellingen.
0: Ach, dat ligt aan de instellingen, hoor ik net. Wat
2: dus,
0: dan?
2: Nou, je kunt dus in je chat met de studio.
0: Ja.
2: Staat rechtsboven, staat een tandwieletje.
0: Ja.
2: En dan kun je dus aan of uitzetten of je ook wil dat we het op het scherm kunnen zetten.
0: Ah, zo. Je moet wel toestemming geven.
2: Ja. Dus als je nou iets hebt gestuurd en je denkt, nou, wat duurt het lang voordat het erop komt.
0: Ja.
2: Dus kan misschien je instelling uitstaan.
0: Dus op het tandwieletje?
2: Tandwieletje.
0: Oké. Okay.
2: In de chat, rechtsboven, tandwieletje.
0: Check.
2: Bij
0: deze. Dat is een handige tip van Flip hier. Nou ja, Wouter dan. We gaan even lekker, want het is ook file-tijd. Het is, even kijken, 60 minuten staat er bijvoorbeeld op de A15. Er staat 334 kilometer op maandagochtend. Wij gaan even, en dat is natuurlijk, als je file rijdt, is het een beetje Polonaise.
2: Ja.
0: En wij gaan nu ook in de Polonaise. En dat doen we met...
3: Hey, Sheng! All the game!
0: Maar weet je wie dat is, Sheng?
2: Nee.
0: Nee, het is dus een voornaam. Het is een veel voorkomende Limburgse voornaam, Sheng. En on the gang is natuurlijk aan de gang. Hey Sheng, even aan de gang.

0: 8-67. Er is over. Peter Beense. Laatste mannelijk.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Opgestemd door Melis uit Deventer. Die zegt, blijft gewoon een geweldig nummer. En een tekst die mijn lijfspreuk is. Laat ze maar lullen. En Pim uit Wansum zegt, lekker Amsterdamse muziek. Ook al kom ik uit Limburg. Uit Limburgse, nou dan was je ook blij met de nachtrolven natuurlijk. Met Sheng on the gang. Nou, wij ook. We gaan zo meteen nog iemand blij maken met een Bluetooth speaker. Zal ik je nog één kans geven? Nou, nog één kans.
1: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
2: We hadden heel veel ruzie.
0: André Hazes horen we natuurlijk, maar welk nummer hoor je?

0: thuis lekker aanstaan, meezingen?
1: Jazeker.
0: Goed zo, goed zo. Er zit van elk wat tussen, dus ik denk voor jou. Heb je ook gestemd?
1: Jazeker.
0: Waarop?
1: Op Eenzaam Zonder Jou.
0: Daar heb je... Nee, daar heb je voor geappt, voor dat spelletje.
1: Oh, voor geappt. Oh, voor geappt, joh.
0: Ja, ja, maar heb je niet gestemd voor de top 1000?
1: Nee, joh.
0: Hé, hey, Sjaak Afhaak, wat is dit nou?
1: Ja, druk, hè?
0: Ja, druk, druk, druk. Dat zeggen we allemaal, ja. Hé, hey, wel voor volgend jaar stemmen, hè?
1: Oh, dat is goed.
0: Dat is bij deze afgesproken, Quinten. Ik onthoud het. Ja, jij zei nieuw. Eenzaam zonder jou, zeg je even. We hadden heel veel. Ik kan je zeggen, het is goed. Quinten, gefeliciteerd.
1: Dat
0: ja, dan is het. Dan zijn wij er ook vanaf, hè. Dan kunnen we weer een Bluetooth speaker opsturen.
1: Dat kan.
0: Die krijg jij.
1: Plaatjes draaien.
0: En ik ga plaatjes draaien, zeker. We moeten door, Quinten. Ik wens je een hele mooie dag en geniet van de muziek.
1: Dankjewel, maat.
0: Oké.
1: Hoi.
0: Maten gemaakt, hoor ik. Zometeen Chris Cross, Amsterdam, Maan, Tabitha en Busy. Hij is van mij. En dit is de oplossing inderdaad van de hitflits. André Hazes. Eenzaam zonder jou.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
1: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
1: Door de aanvallen zijn scholen in Riyad deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits is op zijn retour. Er staan nog wel wat files, onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam heb je 23 minuten door een ongeluk. De A15 Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Papendrecht 52 minuten. En nog een minuutje of 20 op de A50 Os Arnhem, dat is voor Renkum.
0: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Marcel de Vries.
4: Ja, die heeft een lekker uurtje voor je. Oi, oi, oi, om je vingers maar af te likken. We gaan zo meteen even naar Limburg met de band Rowenherzen, de neus omhoog. Maar

gaan allemaal, ja, met de neus omhoog. Dan trekken we de houten jas aan. Dan is het klaar. Gebeurt met de koopman. Gestemd onder andere door Tom op deze van Rowan Hazel.

0: is er nog een uurtje bij je. Nou ja, laten we zeggen een minuutje of 50 hier in de Nederlandstalige Top 1000. Fijn dat je hem aan hebt. Laat vooral even weten waar staat de radio aan. Ik wil even een kleine peiling doen, jongens. Hebben we een soort van landkaart, een soort Google Maps... Dat we even prikketjes kunnen zetten hier, dat wij het zelf hebben zichtbaar hebben.
1: Ja, dat kunnen we doen.
0: Ja, en laat het vooral even weten. NPO Luister, daar kun je het even kwijt. Waar staat de radio aan vanochtend? En waar luister je naar de Nederlandstalige Top 1000? We hadden net ook Jannes. Jij was even op zoek geweest, maar het was de eerste keer dat Desperado in de Top 1000 is. Hè?
1: Klopt, het debuut van Desperado.
0: Fantastisch. Ja, en de liedjes van Jannes. Kijk, ik hou wel van feitjes, hoor. Ik kan zeggen dat dat uit het jaar zoveel komt en dat het geschreven is door die en die. Ja, het zal iedereen denk ik een worst zijn.
1: Ja.
0: Ik vind het veel leuker om wat andere dingen te laten weten. Want wist je dat de meeste liedjes van Jannes een onwijs lang outro hebben?
1: Klopt.
0: Maar echt dat Emiel Hartkamp nog eens even een ram op de keyboard geeft, dat je denkt, zo de knet, waar stopt dit, zeg maar? Ik heb even vier liedjes.
1: Oh ja.
0: Gewoon even voor de vorm. Adio Amor Adio, die staat hopelijk heel hoog. Het einde. Hoor eens. Ik heb hier niks aan gedaan, hè. Dit is echt. En dan hebben we bijvoorbeeld Zweven naar het geluk. Die viel nog mee.
2: Ja.
0: Ga dan van Jannes. En dan nog even Eens van Jannes. Dit is toch heel leuk?
1: Ik vind het leuk.
0: Maar daar heb je toch veel meer aan dan dat liedje in 2002 is geboren of zo.
1: Dit, ja, want nu ga je voor de rest van je leven gewoon naar nummers van Jannes luisteren en denken, nou, dit kan nog even duren.
0: Exact, dit ga je tot in lengte vandaag ga je dit horen. Nou, wij gaan lekker door met de lijst. Zometeen een hele mooie van Lange Frans en Baas.

0: applaus voor de boys. Lange Frans en Baas B. En we zaten al een beetje mee te praten. Dat is mooi, hè?
1: Oh.
0: Ja, die hoort er wel bij.
1: Lange Frans, Baas B.
0: Ja. Oh, we hoeven niet eens meer aan het werk hoor. Ik ga super. Goed. Wie was dat eigenlijk? Klonk een beetje als Dolf Jans of zoiets.
1: Ja.
0: Dit was het land van 859 en 860. Gerard Joling, Billy Dans en de Afro Bros. En Liefde in de Nacht. Zometeen gaan we even een rondje door de appbox. Ik zie dat de radio op heel veel plaatsen aanstaat. Je kan het nog even later weten. Doen we zometeen even een rondje appjes.

0: 1000.
1: Halverwege in, nou niet halverwege in de top 1000, maar halverwege een liedje in de top 1000. Want we zijn nog lang niet halverwege, jongens. Gelukkig, we hebben nog een hele week voor ons. Want tot en met vrijdagavond 7 uur hoor je de Nederlandstalige top 1000 hier op NPO Sterren.nl. En de vraag was hier even in de studio aan jou. Waar heb je hem aanstaan? Waar zit je lekker te luisteren? Lig je of sta je of ben je aan het werk of whatever. Daan die zegt, het is maandag, nieuwe week, nieuwe kansen. Helemaal met de top 1000 op de bouw in Ermelo. Helemaal top, ga zo door. Marcel, ben niet de enige Daan. Dat doen we met Emily. Dat doen we met Corné, Jan Paparazzi en iedereen achter de schermen. Want het zijn er heel veel. Even een applaus voor achter de mensen. Achter de schermen. De mensen achter de schermen. De achter de schermen mensen. Ja. Bertus is erbij in Antwerpen. Daar luistert hij lekker mee in zijn truckie. Ik luister mee in het mooie Twente, zegt Mirjam. En Carlo die luistert ook mee in de file bij Antwerpen. Daar staat het altijd vast, hè? Is dat bij de Kennedy-tunnel?
2: Bijvoorbeeld, ja. Of eigenlijk de complete ring van Antwerpen, daar sta je geheid vast.
1: Ja. Of ligt Tom Waas weer ergens bij een paal op?
2: Zou ook kunnen dat hij dacht van, hoi, leuke pijlwagen, daar even tegenaan rijden.
1: Pijlwagen, oh ja, dat was het. Nick die zegt, morgen Marcel Wouter, we zijn erbij vandaag vanuit Delft. En Joost, die was helemaal blij met zijn liedje Het Land van de, had hij namelijk op gestemd van Lange Frans en Baas B. Jolanda is erbij vanuit Den Haag. Monique uit Stamperschat. En dan hier nog een appje van Kroontje. Morgen Marcel, ik luister lekker mee vanuit een hele dikke vrachtwagen op de Maasvlakte. Heerlijk, die top 1000. En André zegt Marcel Wouter, vanuit het mooie Breskens wordt er geluisterd. En gekeken natuurlijk. Veel zuidwestelijker kun je niet gaan op de landkaart. Zo is het ook. Paul Schotman, die is erbij, Greenkeeper. Luistert vanaf de Green Meyer op het golfcentrum in Zoelen. Zet hem op daar. En Henk, die luistert mee vanuit Wageningen aan het wandelen met het hondje Boris in het Park Noordwest. Groetjes van Henk Tela. Zet hem op. Even samen een straatje om, zeggen ze dan vaak. Hè? Nou, laat vooral weten in de app waar je me hebt aanstaan. De top 1000 hier op NPO Sterren.nl. Dat kan namelijk op radio, DAB+. Dat kan via onze app NPO Luister of de website nposterren.nl. Maar je kan deze week ook meekijken, beste Wouter.
2: Zeker, dat doe je op NPO 1 Extra. Dat is kanaal 81 voor de kenners.
1: 81?
2: 81, tenminste bij mij op het kastje is het 81. Oh. Maar je kan ook in de NPO Start app. Dat is dan weer de andere. Dus om beeld te zien, dan kun je ook gewoon live meekijken.
1: Waar zijn we niet?
2: Waar zijn we? Nou ja, op Facebook. Facebook, live.
1: Facebook zijn we niet.
2: Zijn we niet live.
1: Zijn we via de schotels van Elon Musk? Zijn we daar?
2: Dat denk ik. Allemaal dat lekker. Nou ja, dat moet wel. Want we kregen ook een appje van Jelle. Die zegt, ik luister in Danas met twee puntjes op de A. In Zweden is dat.
1: In Zweden? Die zit aan de knekkenbreut nu aan de...
2: Nou, dat is wel zijn gebruiksnaam. Jelle knekkenbreut.
1: Jelle knekkenbreut. Heel goed, Jelle. Nou, fijn dat je erbij bent. Zometeen hebben we Gordon en Replay. Never, nooit meer. Nou, jawel. Want hij gaat nog een keer. Op 8:55. Maar eerst Marco, hitmachine, schuitmaker. Vergeef me.

0: Gordon Replay, Never Nooit Meer op 8.55. Met daarvoor Marco Schuitmaker op 8.56. Ik had gisteren ook nog wat. Ik kreeg een DM'tje. Dan krijg ik wel meer dan één DM'tje op een dag. Ja. Maar ik had er eentje van een beetje een teleurgestelde Rien Salet.
1: Ach.
0: Ja, de heer Salet zat even bij me op de DM.
1: Nee, Rien.
0: Ja, Rien was een beetje teleurgesteld. Hij zei, ik sta niet in de lijst. En toen zei ik, nou, heer Salet, volgens mij tot dusver ook niet.
1: Nee.
0: Maar wij zien de bovenste 100 niet.
1: Nee.
0: En dat is bepaald door de redactie hier bij Sterren NL... om die laatste dag zo spannend mogelijk te maken. Dus dat is allemaal nog niet bekend. Dus ik zei al tegen Rien, ja, misschien nog wel bij de laatste 100. Laten we het hopen. Ja, misschien is er wel heel veel gestemd.
1: Het moet bijna wel. Ja, ja, wij weten het niet. Maar...
0: Nee, we weten het echt niet. Dus ik heb alleen de lijst van vandaag voor mijn neus. En hij is tot 100 is te zien op de website. Maar ook dat doe ik niet. Ik vind het is leuker als ik morgen gewoon weer binnenstap... om die lijst voor de neus te krijgen. Dan denk ik, oh ja, die mooie liedjes.
1: Ja, dat is leuk.
0: Dat is het. Laat het over je heen komen. De top 1000 die hoor je deze hele week hier op NPO Sterren NL. Een man die je sowieso nog terug gaat horen in de lijst... is natuurlijk Justin de Wild met Cheerio.
1: Ja.
0: Ja, maar waar staat hij?
1: Waar zeg ik, kon ik ook niet vinden op de website.
0: Dat is inderdaad waar. Maar hij staat wel op 8.54... met een liedje wat toen nog geen Cheerio was. Hij hikte er tegenaan als ik aan de laatste zit.
2: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokje om mijn pols.

0: opgestemd door Bas uit Naarden, Nicole uit Purmerend, David uit Maurik en ook door Marianne uit Hilversum. Dit was De Geur van Je Huid. Ja, een deootje, dat doet al het wonderen. Danny Nicolai was dit in de lijst op 853. En voor de volgende gaan we lang terug. We gaan ver terug. Naar 1969, dames en heren. Want
1: Oude Meuk is leuk.
0: Een hele mooie. 852. Willy en Willeke Alberti.

0: op zich genoeg. Ja, of nog een opblaasbedje. Top 1000. En een slaapzakje. Ja. Blijven slapen, Snelle en Maan. Ik vond dit wel een beetje zo'n omslagpunt, zeg maar, in de Nederlandse muziek. Toen het echt meer pop ging worden. Ik werd er heel blij van, maar...
1: Ja, vind ik, nou, nu je het zegt, denk ik, oh ja.
0: Snelle Maan.
1: Zit er wat in?
0: Snelle Emma, moet ik zeggen. En Snelle Maan. En 8.51, blijven slapen. Snelle Maan. Willeke Alberti hadden we ervoor op 8.52. En een reisje langs de Rijn. Nou, het reisje gaat nu naar Zeeland, naar Goes. Naar een man die een beetje Mr. X is voor mij.
1: Ja, dat snap ik heel goed.
0: Mr. X, daar hebben we de man ooit zien optreden?
1: Ik nooit.
0: Nee, ik dacht het ook niet, nee. Is hij in de clip te zien?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, er is ook geen clip van, zie ik. Oké, okay, nou, dan is dat echt Mr. X. Het houdt zich in de duister.
1: Ik volg hem wel op Instagram.
0: Oh, dat wel?
1: Ja, dat wel.
0: Hij zit wel op Instagram. Oké, okay. Niels Korshuizen, die had namelijk een mooi hitje. En die vinden we terug op 8.50.

de top 1000. Nummer 49.

0: Ik wil even denken om de milieustickers. Heel belangrijk.
1: Ja.
0: Freddy uit Hengelo. Ron uit Schiedam. Martine uit Oudenaarde.
2: Non.
0: Non, ja, wel. Oui, oui. Ze hebben er allemaal op gestemd. Deze plaat van de Amazing Stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk op 8.49. Ja, wij gaan eruit met een knal, denk ik, zo'n beetje.
2: Zo, ja, ja, behoorlijk.
0: De Big Bang. Nee, we gaan er goed uit. En dat is louter en alleen toeval natuurlijk. Want ja, we hebben dit ook niet gepland. Dit is de lijst. Dit is de Nederlandstalige top 1000. En die gaat de hele dag, sterker nog, de hele week door. Vandaag tot 7 uur met straks onder andere nog Corné Klein en Jan Paparazzi. Maar zometeen, na 10 uur, is ze weer terug. Hier op het front, Emily Steven. Hoor je zo meteen na 10 uur. Wij gaan eruit met de knal, zei ik. Kom maar eens even. 8.48. Nou, dit is nog eens een knal.
2: Zo.
0: Snollebollekes. En non-stop. Vol erop. Fijne dag.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk. Je hebt nu 10 minuten tijdsverlies. En goed nieuws over de A4 richting Den Haag, want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. De weg is inmiddels weer vrij en je hebt nog 10 minuten extra reistijd.
0: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81.

0: er een feestje van maken. Leuk dat jij er ook bij bent. De Nederlandstalige
1: top 1000. NPO. Sterren NL. Nummer 847.

0: 146. Nooit geweten dat hij een hond had, joh. Jij wel? Dat is toch niet normaal?
1: Emily's leven.
0: Ja, dat is natuurlijk de clip die je ook kunt bekijken. Nou, heel veel leuke reacties. Lizzie uit Schijndel laat weten, het is gewoon een heel gezellig nummer. En je kunt het altijd heerlijk meezingen. Nou, Lizzie, ik kan je vertellen, dat hebben wij ook gedaan hier in de studio. Ella uit Raalte die zegt, mijn favoriete plaat van Stef. Ik heb 2 keer mogen meespelen in een videoclip van Stef, waaronder deze plaat. Oh, dus we hebben Ella net gewoon gezien tijdens... Ja, nou, leuk, Ella. Stef Ekkel met Ik schrijf je naam. Je hoorde het hier namelijk op 846 in de Nederlandstalige top 1000. Goedemorgen. Nou, als je moet schrijven, dan mag je Emily's leven noteren. Terug van weg geweest op NPO Sterren NL. En ik val gewoon met mijn neus in de boter, want ik mag gewoon terugkomen tijdens de Nederlandstalige top 1000. En ik, echt waar, kan niet vaak genoeg zeggen, ik heb zo ongelooflijk veel zin in deze week. Het is ook nog een feestelijke editie. Ik heb nog net geen feestmutsje op. Misschien komt dat nog. Want dit is namelijk het 5e jaar op rij dat we dit doen. Ben je klaar om even te dansen? Jawel toch? Dit is namelijk Guus Meeuwers met Mag ik dansen op nummer 845.

0: 644.
1: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We rijden met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruid de kiel.

0: sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: 44 bij NPO SterrenL. Nou, zijn artiestennaam dat is Dr. P, maar zijn echte naam is Heinz Herman Polza. Ja, een Nederlandse schrijver met de Zwitserse roots. Een letter P staat dus voor zijn achternaam en Dr. Anders, want hij was afgestudeerd in de economie. Ja, die zal ik nooit krijgen. Zijn liedje De Dodenrit gaat over een Russisch gezin dat in een trojka op weg is naar een Russisch stadje. En tijdens de rit worden ze achtervolgd door hongerige wolven. Gatsie. Nou, om de wolven af te schudden voeren de ouders van het gezin telkens hun kinderen aan de wolven. Ja, dat zorgt dus voor een echte dodenrit. Het is ook de enige plaat van Dr. Anders P. En dat in de Nederlandstalige Top 1000. Top 1000! Ja, je luistert naar de Nederlandstalige Top 1000. Waar Hazes de basis is. En dat geldt ook voor zoon André Hazes. Komende donderdag is hij bij mij te gast tijdens de Nederlandstalige Top 1000. En hij staat er maar liefst 17 keer in. Dit is, hè ouwe, op 843.
1: Hey ouwe, totdat je niet gedacht hebt.

Ja, ik vind dat wel een goeie. Als je er even geen zin in hebt, dan doen we voortaan even een Houdini. Rutte Sieverts uit Noord-Scharwoude die laat weten dat Sven naar zijn verdwijningen toch steeds weer terugkomt. Ja, ik kan ervan genieten. Dat is pure magie. Francis laat weten, geweldige clip en ook een heel mooi eerbetoon aan Houdini, die bijna 100 jaar geleden overleden is. Het is echt een eerbetoon aan hem. En Marianne uit Den Haag die laat weten, lekker meezingnummer. Nou, inderdaad. En hup, hij is weg. Ja, want het is tijd voor een Amsterdamse zanger, Pierre van Dam. Het is zijn enige notering in de Nederlandstalige top 1000. Dit is zijn Bruine Café op 841.

Het is Teuner Dreumel die erover zegt: deze plaat luister ik veel in de periode dat ik mijn geliefde ben verloren. Heel veel sterkte, Teun. Bluff is ook sterk vertegenwoordigd in de Nederlandstalige Top 1000. De band staat er namelijk, en dat brengt geen ongeluk, 13 keer in. De volgende plaat, daar is op gestemd, door onder andere Seth. En Seth die zegt erover: bij Telstar wordt deze altijd gezongen, echt kippenvel. Het gaat om de zangeres zonder naam. Het is aan de Costa del Sol, op nummer 839. Zing maar mee!

0: Nederlandstalige top 1000.
1: Ja, hij is onlangs getrouwd, onze John West. En ik denk dat het op die dag echt wel een gevalletje... nee, ik rij niet, want ik wil drinken was. Nou, je hoort hem op 837 in de Nederlandstalige top 1000. En daar is op gestemd door onder andere Leonie, Monique en Danny. Dank jullie wel voor jullie stemmen. Nou, zit jij op dit moment lekker te genieten van de Nederlandstalige top 1000? Laat even van je horen in de NPO Luister-app. Waar kom je vandaan? Met wie zit je te luisteren? Hoe zit je erbij? Ik vind dat echt heel erg leuk om van je te horen. Laat het even weten. De volgende plaat. Ja, Jelle uit Volendam die zegt... ik vind dit zo'n waanzinnige plaat. Hij zegt erover, Hazes is de basis. André Hazes, senior met Poei Poei. Op nummer 836.

Hij staat maar liefst 14 keer in de Nederlandstalige top 1000. Je hoort hem nu met Hou me vast, want ik val. Op nummer 834 en dat in de Nederlandstalige top 1000. Ja, en de volgende man die viert volgend jaar zijn 40-jarig jubileum. 40 jaar, hè? Onze eigen Frans Bauer. Ik hoop toch ook echt wel dat Marianne Weber daar ook bij zal zijn. En mijn gevoel, zeg mijn onderbuikgevoel, dat het gaat gebeuren. Ga er niet een kaartje op halen, omdat

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 40 minuten tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En dit gaat naar verwachting tot 11:15 vanochtend duren. En verder een kapotte vrachtauto op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein is de rechte rijstrook dicht. En daar ben je nu een kwartier langer onderweg.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Emily Sleven.
4: Ja hoor, en ik mag het nog 2 uur doen. In ieder geval deze

top 1000. Goedemorgen, je luistert naar de Nederlandstalige top 1000... en ik vind het onwijs gezellig dat je er bent. En ik wil van je horen, laat van je horen. Ik word dan ook weer heel blij van alle appjes die binnenkomen. Kukske die zegt, ik hoop het goed uitspreken... ik ben op dit moment lekker op de bouw in mijn korte box. Korte box, Kukske, gaat wel helemaal lekker in de hoek op... want ik vond vanmorgen vrekkend koud. Maar goed, het zonnetje schijnt in Schaik, laat u weten. Misschien even een fotootje. En dat met de mannen van Den Heijden en Celte. Groetjes van een Brabo. Ja, dus je hebt precies verstaan wat ik zei. Geen ondertiteling nodig. Bas die zegt, ik zit nu lekker te kijken naar de lijst... met een lekker kopje koffie. Lekker een broodje gegeten. We zijn klaar voor een nieuwe dag. Jan die zegt, ik lig heerlijk bij het zwembad in het zonnige Alanya. Lekker in Turkije aan het luisteren naar de Nederlandstalige top 1000. Dit is gewoon genieten. Ja, jongens, er wordt overal ter wereld naar de Nederlandstalige top 1000 geluisterd. Dat is onwijs leuk. En voor de Brabo's onder ons, dat is keileuk. Tijd voor 829. Nick en Simon, proost op de doden.

Vroeger was het blijkbaar nog normaal om een sigaretje in bed op te steken. Tegenwoordig hoor ik eigenlijk niemand er meer over van ik rook er nog één in bed en daarna ga ik slapen. Maar goed, nummer 827, Benny Nijman. Liefde is als een sigaret in de Nederlandstalige top 1000. Zijn jullie er klaar voor? Ja, daar gaan we! Van je hele ho! Want René Schuurmans met hele ho op nummer 826 in de Nederlandstalige top 1000. Er is op gestemd door onder andere Sven, Loes en Bianca. Hé, bedankt hè. Aan het

0: het is een beetje standje Jan Paparazzi. Ja, toch? Heeft ook liefst in het donker. Jij in de studio zitten dan voor de rest weken niet, hè? Ga ik me ook verder helemaal niet mee bemoeien. Oh. 825. De dijk, mag het licht uit? Mag het licht weer aan? Willen jullie dat licht aangaat? Let op, hè. Was dat het rode knopje of was het groene knopje? Ik ga even iets drukken, hè. Ja, daar zijn we weer. Leuke reacties komen erop binnen, want Jeroen die zegt erover. Op deze plaats hebben ik en mijn huidige vrouw samen vroeger geschuifeld toen we elkaar leerden kennen. De dijk inderdaad met de mag het licht uit op nummer 825. Wist je dat je ogen ongeveer 20 tot 30 minuten nodig hebben om zich grotendeels aan het donker aan te passen? Ik heb er echt geen last van, Bart. Jij? Nee, Jan Paparazzi ook niet. Moet je vanmiddag maar even opletten. Dus als het licht uitgaat, duurt het toch nog even voordat je eraan gewend bent. Alles wendt behalve de vent, zeggen ze dan, hè? Dus zelfs het licht. Bruine ogen daarentegen, die hebben meer pigment, dus die kunnen juist heel goed tegen fel licht. Pascal Redeker, die heeft twee bruine ogen. Likte zelfs aan zijn sokken, heb je die ook voorbij horen komen? Ja, echt waar. Waar heeft deze vrouw het over? Wat een vieze dame. Hij staat op nummer 824 in de Nederlandstalige top 1000. Komt-ie!
1: Het zonlicht maakt me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletteren. Toen ik jou...

0: Zij is er ook bij. Senna, met je hoeft niet altijd 6 te gooien. En dat op nummer 823. Nou, ik werkte vroeger in een kroeg in Tilburg, de Yeti Bar. Dan had je ook 2 dobbelstenen. En als je dan 2 keer 6 gooide, was heel de bestelling gewoon gratis.
1: Ja. De Nederlandstalige Top 1000 Hitflix.
0: We gaan een spelletje spelen. Want tijdens de Nederlandstalige Top 1000 spelen we niet met 2 dobbelstenen. Nee. We spelen de Hitflix. Je krijgt van mij een heel kort fragment van een liedje te horen. En dan moet jij weer raden welk liedje dat is. Dus je krijgt een heel kort fragment te horen. En als jij dan hoort wie het is, wat het is, dan moet je reageren. Dus spit je oren, want hier komt het fragment. Ja, als jij het weet, stuur dan je antwoord in. En dat kun je doen in de NPO Luister-app via het knopje bericht. Dus mocht je weten wie dit is, wat het is, laat het weten via de NPO Luister-app via het knopje bericht. We gaan verder met de Nederlandstalige Top 1000. Boudewijn de Groot met een meisje van 16 op nummer 822.

30 in de Nederlandstalige top 1000. Ja, de volgende platers opgestemd, onder andere Hermine. Mijn moeder is helemaal fan van Wesley Bronkhorst. Hermine, ik snap dat. Ja, ze moeten boven.

0: Met de enige op nummer 818 in de Nederlandstalige top 1000.
1: Sterren NL.
0: Ja, en
1: de Nederlandstalige top 1000.
0: En net hebben we een spelletje gespeeld. En laten we niet vergeten welk spelletje dat is.
1: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
0: Ja, een heel kort fragmentje heb je te horen gekregen. En dan moet jij raden wie of wat het was. Ja, dat is heel simpel, want aan de lijn heb ik een echte Brabander. Niek. Goedemorgen, jongen. Oh, nee, het is toch goedemorgen, ja, inderdaad. 7 voor 12. Ja. Sommigen die appen mij al goedemiddag. Ik weet na zo'n cruise waar ik vorige week ben geweest, af en toe niet eens meer weet waar ik ben, maar ik ben in Hilversum. Kun ik nog een beetje bij jou, Niek, of niet?
2: Ja, ik hou nog een beetje bij.
0: Oké, jij zit in Boekel?
2: Ik woon in Boekel, maar ik zit momenteel in Landhorst.
0: Oh, is ver vandaan?
2: Ja, valt wel mee, kwartiertje.
0: Oh, wat doet de dag?
2: Vaak stel maken, ventilatie en alles.
0: Oh, dus dat stinkt.

0: echte Brabander kent. Niek, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Komt-ie. Oh, Niekske toch. Stel me niet teleur, hè.
1: Ja, ik dacht de Arie Remmenswals. Mee Brabantse nachten zijn lang.
0: Ja, dat is zeker gefeliciteerd, want jij wint een exclusieve Sterrenel Bluetooth speaker.
1: Woehoe!
0: En die stinkt niet.
1: Dank je.
0: Die stinkt niet, hè?
1: Nee, ja, dat hoop ik niet.
0: Hij komt zo snel mogelijk naar je toe. Maar Arie Ribbes met Brabantse nachten zijn lang. Die staat namelijk op nummer 817. Houdoe!
1: Yo, houdoe!

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. En dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Emily's Leven.
4: Er komt een berichtje binnen. De planten hier op zolder groeien goed bij de muziek van Sterren NL. Groetjes uit Venlo. Nou, ik neem aan dat dat geen wietplantjes zijn. Ja, nee, luister, ik lees gewoon voor wat er binnenkomt. En ook jij mag van je laten horen, toch?

0: Donnie en Robert van Hemert met Vitamins Friend op nummer 814 in de Nederlandstalige top 1000. En ze is aangeschoven met waarschijnlijk wat Fisherman's Friends. Want ze heeft een week lang ziek op bed gelegen. Maar gelukkig weer beter. De koningin van het levenslied, Corrie Konings. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Emily.
0: Nou, ik begin zelf ook een beetje te kuchen. Ja. Nou, weet je, volgens mij
1: een beetje zwaardere stem nu, hè? Dus
0: klinkt ook al een beetje sexy, Corrie. Ja. Ja. Maar het gaat nu allemaal naar omstandigheden. Gaat allemaal lekker,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, het gaat langzaam. Gaat het weer helemaal goed komen. Het is de hoest heb ik nog niet onder de knie, maar daar kan je wat voor innemen.
0: Precies. Dus,
1: en dat gaat goed. Ja, gaat goed.
0: Is het misschien ook een beetje een katertje van de verjaardag? 75 jaar ben je onlangs geworden.
1: Ik denk alles een beetje, want ik heb natuurlijk best wel veel gewerkt dan, optredens, en dan ook nog tussendoor een tv'tje zus, een tv'tje zo. Je bent dan jarig en je wordt dan eigenlijk in de watten gelegd. Ja, dan vind ik, dan pak ik dat allemaal mee, want dat vond het zo mooi.
0: Wat is
1: zo gezellig.
0: Het mooiste moment van je verjaardag geweest?
1: Het mooiste moment?
0: Dat je denkt, ja, oh, dat heeft me geraakt, joh.
1: Eigenlijk, jou, ik was eigenlijk van plan, omdat het eigenlijk net een dag voordat ik eigenlijk jarig was, was Johan Heuzen met mij, die had voor mij gereden. En ik zeg, nou, we gaan nog heel even. Ik zeg, want ik heb helemaal geen wijn meer. Ik wil mijn verjaardag, na mijn verjaardag toe, wil ik eventjes toch een wijntje nemen.
0: Tuurlijk.
1: 74 eventjes uitweiden. En dan de andere dag weer inwijden als het 's avonds is dan. En dus ik kwam voorbij mijn huis. Ik zeg, och Johan, ik zeg, het is allemaal versierd daar zo. Ik zeg, en ze staan allemaal buiten. Ik zeg, wat? Dat is een grote verrassing.
0: Had je
1: zeg,
0: echt niks doorgehad?
1: Nee,
0: geen ballonnen in de gang van tevoren dat je dacht van, nou,
1: de kleinkinderen stonden er allemaal. Ah. Ja, dat was geweldig. Dus ik moest toch geen wijn halen.
0: Ah.
1: Stond champagne klaar.
0: En heb je toen ook een traantje gelaten, Corrie?
1: Nee. Nou, dat nog net niet, nee.
0: Nou, ik weet dat wij onlangs hebben een programma opgenomen voor je verjaardag. Hè, dat hebben we gedaan bij Hart voor Muziek. En toen moest je wel een traantje laten.
1: Ja,
0: en toen
1: absoluut.
0: Zei jouw dochter, Sharona, die zei achteraf nog tegen mij, nou, ons mam huilt nooit.
1: Niet zo gauw, nee. Maar als het dan heel gevoelig is en emotioneel, ja, dan kan ik best wel een traantje laten. Ja. Maar het was ook zo'n verrassing bij Hart voor Muziek dat ik zo in de watten werd gelegd. En door een aantal leuke collega's die er allemaal waren, die me na zijn.
0: Goh, en ik had geen zakdoek, hè? Dus ik overal tegen iedereen. Ze huilt, hè, op zijn Brabant, ze huilt. Mag ik alsjeblieft wat tissues?
1: Ja, maar met mijn shirt zo.
0: Ja, even. Inderdaad, met je jurkje op een gegeven moment zo ging je. Maar ik denk, oh. Ja, maar, ja, dat is emotie.
1: Nee, dat was ook een hele mooie dag, om niet te vergeten.
0: Dan ben je onlangs ook nog ereburger van Brabant. Corrie, staat er nog iets op je bucketlist?
1: Dat was geweldig, omdat ja, ik had dat überhaupt niet verwacht. Ik kreeg een mail binnen, mijn dochter die zei, mam, zegt ze, je wordt ereburger. Ik zei, oh, wat gaaf. Ze, dit vind ik echt heel mooi. En daarna werd ik nog uitgenodigd voor de troonrede. En toen ben ik ook bij de troonrede geweest, bij de koning. Ja, dat vond ik zo'n eer.
0: Maar toen waren de koning en de koningin eigenlijk gewoon compleet.
1: Ja,
0: ja.
1: Met de kinderen erbij.
0: Prachtig. Ja. Wat wil je nog meer?
1: Ja, ze keken eigenlijk niet naar boven, anders had ik toch wel even gezwaaid.
0: Luister jezelf graag naar de Nederlandstalige top 1000, want daar zitten we natuurlijk op dit moment middenin.
1: Zeker.
0: En waar ben je dan zo van aan het genieten?
1: Waar ik nu van ben aan
0: het genieten. Dat je denkt, van, nou, als ik die muziek allemaal terugluister, dan denk je, zijn er misschien momenten dat je denkt, oh, dan denk ik weer even daaraan terug. Of, oh ja, dat nummer bestaat ook nog. Heb je dat dan bijvoorbeeld ook?
1: Soms wel, ja. Want dan heb ik gewoon, ja, we hebben Spotify met z'n allen. En, dus dan ga ik even kijken wat er allemaal op staat van mij. En het meeste staat er wel op. En dan kom je wel eens terug op liedjes. Dat je zegt van, ja, dat was toen ook een heel mooi liedje. Zoals, ja, goh, je hebt er dan zoveel. En dan zeg je, welke kan ik dan kiezen? En dat vind ik al moeilijk.
0: Ja, maar nu moet je niet naar Spotify luisteren,
1: nee.
0: Corrie. Want
1: nee,
0: wat
1: want
0: we nu gaan doen.
1: Zeggen, nou,
0: ja, precies. Want daar komt alles voorbij. Want we gaan nu nog even terug in de tijd. Dat gaan we doen met een nummer van Frans Duits. Die staat op 813. Met Lach en Leef je dromen, Corrie.

0: Of in de Nederlandstalige top 1000. Ik vind dat zo'n leuke vent, Xander de Bisonnier. Wat vind jij, Corrie?
1: Ja, dat is echt een mannenman.
0: Ja, ik vind ook dat hij ontzettend veel lijkt. Of in ieder geval dat Samuel Welte, het had zo zijn zoon kunnen zijn. Heb je die twee wel eens naast elkaar gezet?
1: Ja, vind je dat?
0: Nou, dat is niet normaal.
1: Ja, bedoel je als uiterlijk?
0: Uiterlijk.
1: Of, ja?
0: Ja. En ook gewoon de manier, ook gewoon, hij weet ook precies hoe hij met iedereen om moet gaan. Ook een beetje dat charmante. En
1: nou, misschien heeft hij wel goed gekeken naar Volumia.
0: Ja, dat kan goed zijn dat een voorbeeld van hem is geweest.
1: Maar dat gebeurt toch wel, hoor. Dat mensen van elkaar wat overnemen. Denken, hey, dat is leuk of dat is mooi om te
0: heb
1: doen.
0: Heb jij dat wel eens gedaan, Corrie? Dat je dacht van, nou, die heeft een leuke rokje aan. Of, heeft een leuke lok.
1: Niet echt, nee.
0: Nee?
1: Ja,
0: met je haar of zo. Dat je dacht haar. Van, oh, nou, dat wil ik ook. Maar
1: ja, maar soms dan moet je dan gewoon toch je image blijven houden.
0: Ja, het zou een beetje raar zijn als je morgen als soort Lola door de door het leven gaat, toch?
1: Dan moet ik over de tafels gaan lopen.
0: Nee, maar je snapt een beetje wat ik bedoel, toch? Om jou een keer zwart haar te geven.
1: Ik heb ook een keer rood haar gehad. Ja, vroeger toen ik was kapster, ik had elke week een andere kleur. En dus ik heb een keer rood haar gehad, en heb ik even gehad, hoor. Maar
0: voor nu niet meer?
1: Nee, ik ben weer terug blond geworden. Wat staat bij mij het beste?
0: Staat je allerbeste. Nou, het ging natuurlijk net over de liefde. Daar is het over. Hoe is het momenteel bij jou in de liefde, Corrie? Ja, sorry dat ik het de vraag stel, maar mensen willen toch weten hoe het met je is.
1: Ja, maar god, de liefde is overal voor iedereen. Maar niet als wat relatie betreft, nee.
0: Vind je gewoon helemaal prima?
1: Ik vind het prima, ik ben gelukkig zo. En met mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn vrienden die ik heb. Dus af en toe leuke dingen doen met elkaar.
0: Maar ik kan me toch voorstellen,
1: Corrie.
0: Ik blijf
1: altijd bezig. En dan denk ik van, als ik dan lekker thuis zit, dan moet ik rekening houden met die persoon. Want je moet elkaar natuurlijk wel toevoegen, hè?
0: Tuurlijk.
1: En dat is wederzijds natuurlijk. Maar Dan heb ik zoiets van, nu doe ik wat ik wil en ik hoef niks te zeggen of te vragen of uit te leggen of te verantwoorden. Daar heb ik überhaupt geen zin in.
0: Nee.
1: Daar ben je nou te oud voor. Maar nee, ik vind het goed zo.
0: Nee, maar als je naar jou kijkt, Corrie, je bent 75. In Brabant zeggen ze altijd, waar zie ik er nog verrekkers goed uit? Dat zie je ook.
1: Dankjewel.
0: Want ik denk ook wel, als je sommige vrouwen om je heen ziet die ook die leeftijd hebben, dat je denkt, die hadden ook wel iets. Weet je,
1: ik denk dat
0: gaat wel met de tijd mee, Corrie.
1: Ja, je gaat met de tijd mee omdat je in het vak zit. En dat is wel zo dat je dan eigenlijk altijd voor jezelf, als je buiten de deur gaat en je denkt van, hey, daar komt weer iets aan of ze maken foto's of wat dan ook. Dan wil je er toch een beetje leuk uitzien.
0: Ergens in een interview heb je gezegd, ik ga echt wel rond de 93 worden. zijn er dan nog dingen die je echt nog te wensen hebt?
1: Ach, wat heb ik nog te wensen? Ik ben een gezond mens en ik heb leuk werk. En we doen hartstikke mooie dingen met ons gezin. En verder heb ik zoiets van, ach, lekker af en toe een keer een lunchje pakken. Met mensen die dan wat ouder zijn ook. En dan vind ik dat ook leuk om dat eventjes op te halen. En verder doe ik eigenlijk gewoon, ik heb niet echt dat ik zeg van een wens. Ik heb hits gehad. En eigenlijk een beetje alles. Wat er maar kan zijn rondom een artiest. Nog steeds ben ik dan eigenlijk heerlijk aan het zingen. En de mensen vinden het te gek. Jonger en ouder. Dus ik vind het prima zo.
0: Ja? Ook niet een stiekeme wens nog? Dat je zegt van, ik zou nog graag een samenwerking willen of...
1: Nee, niet dat vragen ze wel eens, maar ik zeg, ik blijf lekker dicht bij mezelf en dan zien we wel wat er van mag komen.
0: Ja, je gaat gewoon lekker met de tijd mee en ook met de jeugd, want je ziet natuurlijk de jeugd ook lekker met jou ervan doorgaan en dat gaat ook ontzettend, ontzettend leuk. Maar ga je dan ook, heb je dan ook zoiets van, dat wil ik ook wel een beetje doorzetten, die trend, of heb je zoiets van, ik zie wel?
1: Nou, dit blijf ik wel doen, Ik blijf gewoon heerlijk zingen en ik blijf leuke liedjes maken en toch met de tijd meegaan. En soms heb ik wel eens dat ik denk van, even zo'n platvloers liedje ertussen.
0: Ja, ik hou ervan.
1: Is dan ook gewoon heerlijk om dat te doen.
0: Dus moet je ook lekker blijven doen.
1: Je weet het maar nooit. Nee. Je weet het maar nooit. Maar misschien heb ik nog wel een wens. Ik zou nog wel eens graag eigenlijk, dat komt zomaar even in me op. Dat komt eigenlijk door Bert Kenaar. Die dan mij een mail stuurt.
0: Ja?
1: En hij zegt, joh, je moet pakken wat je pakken kan. En ik zeg, ik zeg, luister, het moet ook wel bij je liggen dat je het wil en dat je het kunt. En een documentaire zou ik ook wel mooi vinden.
0: Oh,
1: van alles wat je hebt gedaan in bijna 60 jaar. Dus dat zou wel mooi zijn.
0: Ik ken iemand die hier op dit moment een broodje aan het eten is op de gang. Die maakt prachtige documentaires. Dus een documentaire zou je heel erg mooi vinden.
1: Ja, en dan komt daar heel veel bij kijken natuurlijk. Van, dat ze van alles kunnen laten zien.
0: Laten we zo meteen
1: wat je eigenlijk gedaan hebt.
0: Ja, en inderdaad. En dan heel veel mensen die niet eens beseffen wat je allemaal hebt gedaan.
1: Ja, soms dan vraag ik me dat zelf ook af. Oh jeetje, dat heb ik ook gedaan, ja.
0: Ja? Ja. Wat zijn de mooiste dingen die je hebt gedaan?
1: Nou, alles is wel mooi. Maar dan zijn er soms van die dingen, net als met Harry Vermeegen. Die vraagt je dan om met jou, met mij, tenminste, die vraagt aan mij om met hem een liedje te doen. En dat liedje heet Knettergek.
0: Ja.
1: En daar hebben we gewoon zo'n leuke clip ook toen bij gemaakt. Voor die tijd was dat gewoon uniek. Geweldig. En als je dat dan terugziet, ja, dat is hartstikke leuk. En van Theo en Thea, ook iets grappigs. Dat is weer meer om te lachen. En ja, en je hebt gewoon natuurlijk met veel artiesten heb je natuurlijk gezongen, mooie albums gemaakt. Ja, goh. En ga zo maar door.
0: Ook artiesten die er niet meer zijn?
1: Ja, zeker.
0: Veel herinneringen.
1: Met Koos Albers. Ja, ja, absoluut. Ja, want later, toen wij dat album hadden gemaakt, en dat was toen een LP, en was ik 8 maanden zwanger van Sharona. En toen hebben we foto's gemaakt tot eigenlijk een beetje close-up. Want anders, ja, dat moest verder met de tijd mee natuurlijk. Anders zou je zien dat ik nog steeds zwanger was.
0: Alsjeblieft, dat doen we maar niet meer, hè?
1: Dus dat hebben we toen maar zo niet gedaan. Maar met Koos Albers was het fantastisch om te doen, ja.
0: Nou, documentaire, dat gaan we eventjes zo meteen bespreken. Maar mochten er mannen zijn die denken van, nou, Corrie, ik vind Corrie wel leuk. Nee, Corrie blijft beter af alleen. En daarmee gaan we naar 811 in de Nederlandstalige top 1000... met Monique Smit en Guido van der Graaf.

0: Jeffrey Hezen met Liefde voor Altijd op nummer 809 in de Nederlandstalige top 1000. Ben jij eigenlijk al een keer, Corrie, in de studio geweest van Jeffrey?
1: Nee, dat niet. Maar ik vind hem wel een geweldige zanger. Ja, en hij schrijft hele goede liedjes.
0: Daarom?
1: Ik heb ook een keer gezegd, goed, ja, ik zeg, als je nou eens even tijd hebt, schrijf bij mij eens een keer een liedje.
0: Al iets gehoord van hem?
1: Nee, nog niet.
0: Moeten we even op matje roepen.
1: Maar wat niet eens kan komen. Hè?
0: Nee, we wachten inderdaad. Jeffrey Hezen, we wachten op nieuwe muziek.
1: Ik denk dat iedereen wel dat wil. Hè? Dus,
0: Ja, maar het zou wel leuk zijn. Ook dichtbij, weet je wel, met zo'n op en neer gependeld. Je staat dit jaar maar liefst 8 keer bij ons in de Nederlandstalige top 1000, Corrie. Wat is nou eigenlijk jouw eigen favoriet? Waarvan je zegt, nou, daar ben ik zo trots op.
1: Je bent trots natuurlijk op alle liedjes die je uit hebt gebracht.
0: Tuurlijk.
1: En vooral Huilen is voor jou te laat.
0: Ja.
1: Dat 41 weken in de top 40 heeft gestaan.
0: Geweldig.
1: Maar ook mooi was die tijd.
0: Oh.
1: Was ook gewoon een fantastisch lied. En dat was, ja, die heeft 21 weken. Heeft die,
0: Als je tussen die twee moet kiezen, welke kies je dan?
1: Mooi was die tijd.
0: Omdat dat is wel een mooie titel voor de documentaire. Mooi was die tijd.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja. We zijn al wel een beetje bezig om dat in orde te gaan
1: maken. Je bent al mee aan het denken. Heel
0: natuurlijk
1: goed,
0: denk ik met jou mee, want ik gun je dat ook. Corrie, zometeen mag je even mijn werk overnemen. Dan mag je dus namelijk plaat gaan aankondigen en afkondigen. Doe je zo. Ik heb mijn middelbare school afgemaakt, maar mijn vervolgopleiding ook niet. Dus gaat je helemaal lukken. We sporten ook samen, Corrie. Ik moet zeggen, ik ben al eventjes niet meer geweest. En als we gaan sporten, dan zeg je altijd, ik kan niet kletsen tijdens het sporten.
1: Nee, want als je aan het sporten bent, dan heb je gewoon dat je goed ademhaalt en dat je het goed doet. Maar als je gaat praten, dan heb je daar met het praten geef je dan meer aandacht en energie aan, als dat je dan aan je sporten doet.
0: Ja, dus wij doen wel een speciale sport. Hè? Het is een soort van rondje. Milon heet het.
1: Ja.
0: En dan gebruik je eigenlijk al je spieren. Ja, soms ga jij nog sneller door dat rondje heen dan ik. Dat ik denk, goh, en dan nog geen zweetdruppeltje op je hoofd.
1: Ja, ik zweet niet zo gauw.
0: Nee, dit is hartstikke fijn.
1: Ik vind het heerlijk om te doen. En het is ook voor iedereen, het is voor jong en ouder. En ook oud, want er komen ook oudere mensen. En dan zie je ze echt gewoon lekker meegaan op hun eigen tempo.
0: Ja.
1: En dat kan allemaal. Dus het wordt voor je ingesteld en dan is het perfect.
0: Ja, ik vind het toch ook wel leuk klinken als ik zeg, ga naar de sportschool, ik sport vandaag met Corrie. Maar bewegen, dat is te gezond. En deze staat op 811 en deze is van Kinderen voor Kinderen.

0: André Hazes, ik weet het zeker, op 804 en dat in de Nederlandstalige top 1000. Nou, ik weet het dus niet zeker, ik wist het niet zeker. Maar heb je André Hazes persoonlijk gekend, Corrie?
1: Ja, ik heb André Hazes persoonlijk gekend. Niet dat ik bij hem aan de deur kwam en van kom even koffie drinken of zo. Maar het is wel zo geweest dat ik was uitgenodigd op zijn bruiloft samen met Rachel.
0: Echt?
1: Ja, en dat was een heel mooi feest, een heel leuk feest en gezelligheid. En daarna heb ik ook nog een prachtig album gemaakt waar hij de liedjes van geschreven heeft samen met zijn neef. En die staan al.

0: zeggen. Ja. Wat is jouw gedachte als je denkt aan André Hazes?
1: Dat is de Nederlandse Elvis Presley.
0: Ah.
1: Ja.
0: Ja, als je die muziek ook elke keer weer luistert. Dan...
1: Die man gaat nooit meer weg. Dat blijft gewoon met ons allemaal meegaan.
0: Prachtig, hè? Ja. Dus Hazes is de basis, hè?
1: Zullen er wel weer anderen komen die dat weer met te gekke liedjes vindt. Ook.
0: Hazes is en blijft de basis, toch?
1: Ja.
0: Absoluut. Jij blijft de koningin voor ons. Dank je wel voor je bezoek. Ik vond het echt onwijs gezellig dat je er was. Ik hoop echt waar onwijs dat er een documentaire over je gaat komen. Want dat verdien je. Dit afgelopen uur vond ik al mooi was die tijd. En we gaan je nog tegenkomen in de Nederlandstalige Top 1000. Een hele dikke kus voor jou. We hebben genoten van je. Dank je wel, Corrie.
1: Jij ook bedankt.
0: We gaan naar 803 in de Nederlandstalige Top 1000. En zometeen komt Corné Klein binnengewandeld. En die gaat zometeen verder met 801. En zometeen op 802 hoor je ook nog Tino Martin, dat ik je zo zou missen. Mij moet je ook even missen, maar ik ben er morgen weer.

0: zijn.
1: AfroTros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000.

zeggen, eigenlijk al jaren, want die man heeft zo'n geweldige stem. Daar ben ik al jaloers op. Dit was mijn woord op 799. Maar goed, ik ben alweer bezig met het fenomeen afvallen. Dat gaat eigenlijk mijn hele leven door. En bij Thomas is dat heel erg goed gelukt. Dat is eigenlijk nog een soort van understatement. Man heeft tegenwoordig een goddelijk lichaam. En ik ben jaloers. Ik wil het lichaam van Thomas Bergen. Er komen wat appjes binnen. Dankjewel daarvoor. Muriel, lekker luisteren naar de Nederlandstalige Top 1000. Mitchell, vaste luisteraar van SterrenNL. Zit in de vrachtwagen, heeft geen foto gestuurd. Dat mag hier niet van mij. Vanuit de IJmuiden naar Hogeveen. Heerlijk aan het meeluisteren naar deze fantastische Top 1000. Siebert heeft een foto gestuurd van zijn hond, of hondje moet ik eigenlijk zeggen. Ik weet niet wat voor type, wat voor soort het is. Maar misschien kan Siebert nog een keertje appen via NPO Luister. Het is misschien wel geinig met welke hond of wat voor huisdier ben jij aan het luisteren naar de Nederlandstalige Top 1000. Dat is ook wel weer een goeie. Maak daar misschien even een fotootje van, net als Siebert heeft gedaan. Dat kan via NPO Luister. Straks nog jouw kans op de Bluetooth speaker van SterrenNL. Dat gaan we doen via de Hitflits. Maar nu een band. Een echte jaren 80 band. Ze stonden met flink wat hits in de Nederlandse hitlijsten. En ook met 4 van hun hits in deze top 1000. De eerste vinden we nu op 797.

jouw hits, jouw hits. Het zijn gewoon jullie hits. Ja, het is niet normaal, niet normaal. Walter Kroes in de lijst op 7,95. Niet normaal. Dit is de nummer 1, NPO, Sterren NL.

is de Nederlandstalige top 1000. Het is 5 minuten over 1:30. 3 uurtjes tot 4 uur vanmiddag. Cornelis Klein op de radio. In dit geval NPO, Sterren NL. En daarna hoor je the one and only living legend, Janneman, Jan Paparazzi. En ik zei het al, we hebben straks nog in het volgende uur een hitflits. Het is jouw kans op de felbegeerde Bluetooth speaker van NPO, Sterren NL. Er komen flink wat appjes binnen. Het wordt een beetje kinky, want ik had het over het goddelijke lichaam van Thomas Bergen. Ja. Ze kijken me aan, heeft echt een goddelijk lichaam nu. Dan komt een appje binnen van Peter Schouwenaars. Die zegt, ach Corné, ik heb ook een goddelijk lichaam. Ja, dan heb ik eigenlijk zoiets van, dan willen we bewijs zien natuurlijk. Vooral Bart, de producer, wil dat zien. Laat het even weten via de app NPO Luister. Zometeen muziek van VOF de Kunst. Maar daarvoor nog feest DJ Ruud en zijn vriend.

zaterdag nog doorheen gescheurd door Parijs. Kenny Me was dit in de Nederlandstalige Top 1000. Genoteerd op nummer 790. Mocht je net de radio aanzetten, een hele goede middag. We gaan de hele week door. Vrijdag gooi je de

0: fijn dat je luistert. Dit is de Nederlandstalige Top 1000 op Sterren NL. Nummer 788.
1: Geef me een

Wat is de waarheid in de Nederlandstalige top 1000, genoteerd op 788? Komt een appje binnen van Ronald, die zegt: goedemiddag Corné, hoor ik jou nou bij Sterren NL in de top 1000? Is dat een uitstapje of een ander soort van knijters en bangers? Hij is natuurlijk Radio 2 gewend. Nou Ronald, ik doe dit al 16 jaar. Ik weet niet waar Ronald is geweest de afgelopen 16 jaar, maar goed. Fijn dat je luistert, Ronald. Blijf gewoon gezellig bij ons, bij de Nederlandstalige top 1000. Sterker nog, blijf gewoon helemaal bij Sterren NL. Dat vinden we hartstikke fijn. Peter.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij.

0: Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op dit moment op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.
2: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via

boeren blijven strijden met hun trekkers. En daarvoor nog Frans Bauer met Een Beetje Verliefd. En Eddie uit Hellevoetsluis zegt... Dit wordt het nummer waarbij ik mijn verloofde zal ophalen thuis. Dat is de komende vrijdag, 16 oktober, wanneer we onze bruiloft hebben. Oh, dat wordt een hele fijne dag. Volgens mij is deze week ook wel een beetje redelijk weer, toch? Fijne dag om een bruiloft te hebben, lijkt me dan. Heb je al een goede disjockey, dan zijn Bart en ik nog steeds te boeken... voor een, nou ja, wat zal ik zeggen? Duizendje of twee? Hey, geintje natuurlijk. Eddie heeft ongetwijfeld alles al in kannen en kruiken voor zijn bruiloft. Heel veel plezier en een hele fijne dag komende vrijdag.

0: morgen tot 1000.
1: NPO.
0: Sterren NL.
1: Nummer 783.

0: En Frans Bauer met Een Beetje Verliefd, 783. Vrienden, vriendinnen, lekker genieten van de Nederlandstalige Top 1000. En van het feit dat we de hele week, gewoon tot en met vrijdag, de laatste dag van de lijst, elke show een Bluetooth speaker weggeven. Inderdaad, zo'n hele fijne Bluetooth speaker van NPO Sterren NL. En dat doen we in het kader van de Nederlandstalige Top 1000 Hitflits. En het is echt een hele korte hitflits. Luister goed, dit is de opgave. Welk liedje is dit?
1: Rode maan, die zijn licht met de aarde deelt.
0: Is die moeilijk of is die makkelijk? Laat het even weten, wat is het goede antwoord? Jouw kans op de Bluetooth speaker. En dat kan allemaal via de app NPO Luister.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

2000 op nummer 780. Volgens mij wordt zijn volgende plaat Sing Hallelujah. En daar een Nederlandse versie van, dat kan natuurlijk. Bluff hoorde je nog met Liefde uit Londen op 781. Ik had vroeger een aantal van die alle 13 goed LP's. En ik vergeet het nooit meer op één van die alle 13 goed LP's. We kennen ze bijna allemaal nog. Met van die hele mooie hoezen. Zaten erbij altijd. Fantastisch. Eén van die LP's, dat was nog vinyl voor de CD nog, staat dit liedje van Rob de Nijs.

0: Lisette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit het gezellige Loop
1: Ik. Ja, ik was heel blij dat jullie me bellen.
0: Nou ja, met liefde en plezier, want ik ben blij dat je luistert.
1: Ja, ik luister eigenlijk 24/7.
0: Echt waar?
1: Ik begin s'ochtends al met Marcel.
0: Ja, geweldig.
1: Dan, en ik eindig eigenlijk om 7 uur ongeveer als ik naar de televisie ga kijken. Maar voor de rest staat hij de hele dag aan.
0: Nou, Janneman.
1: Ja, klopt.
0: Jan Paparazzi. Nou,
1: ja,
0: goed.
1: Kwart voor 6 eerst toch Benny Nijman's dingen iedere dag.
0: Ja, geweldig, hè?
1: Ja, ik weet het allemaal. Ja,
0: je weet het allemaal.
1: Geweldig.
0: Ik hoor het.
1: Ja.
0: Volgens mij ben jij de grootste fan van Sterren NL.
1: Ik denk het wel.
0: Nou ja, goed. Mochten er nog grotere fans zijn van Sterren NL, die kunnen dat laten weten via onze app. NPO
1: Luister. Ja, die
0: bestaan
1: denk ik niet.
0: Ik ben heel benieuwd of er nog geappt gaat worden. Jij hebt reset. Ik moet ook nog even vragen. Branden de lampjes al van jullie kerstboom in Loop Ik?
1: Nee, die gaan meestal de laatste weekend of het eerste weekend van december. Laatste weekend van november gaan ze volgens mij nu aan.
0: Ja.
1: De zaterdag voor de Sinterklaas.
0: Oh, want ik heb iets gelezen dat ze dit jaar eerder aangaan, toch?
1: Ja, dat klopt, ja. Oh. Normaal gaan ze 8 december aan, dus naar de Sinterklaas, ja. En nu de zaterdag voor de Sinterklaas.
0: Ja. We gaan het in de gaten houden hoe het gaat daarin Loop Ik. Maar eerst even kijken of er een Bluetooth speaker richting Loop Ik kan. Want dat doen we bij de Hitflits.
2: De Nederlandstalige top 1000 Hitflits.
0: Ik heb Lisette het fragment nog één keer voor je. Daar komt ie.
3: Oh, de maan die zijn licht met de aarde deelt.
0: Volgens mij, Makkie, welke is het?
1: Ja, het is Één Wereld van Jeroen van der Boom.
0: Helemaal goed!
1: Ja. En weet je wat zo leuk is? Ik heb al verschillende dingetjes van jullie. Ik drink al uit jullie fles, ik drink uit jullie koffiebeker. Ik schrijf op jullie notitieblok. Ik ben zo blij met jullie.
0: Het moet niet gekker worden.
1: Nee, ik ben echt super blij.
0: Lisette.

Als we met de hele groep in het café zijn en Alfred Honkoop uit Meteren zegt: dit is het Hazes nummer bij uitstek. Het laat echt horen hoe André Hazes was. Dat ben ik helemaal eens. Dankjewel Alfred voor je stem voor deze Nederlandstalige top 1000. De volgende man heeft beauty en brains. Ik heb het uiteraard over Niels.

Nederlandstalige top 1000 weg uit de sleur. Het is een favoriet van Hermien uit Nieuwegein. Leuke titel en fijn om uit de sleur te zijn. Dat doet een mens goed. Klopt helemaal, Hermien. Dankjewel daarvoor. Ik ben ook nog even in conclave met Henny. Daar heb ik een appje van gekregen. Even een kleine correctie van een trotse IJsselsteiner. De zendmast staat niet in Lopik, maar in IJsselstein. Misschien is dit nog even recht te zetten. Nou, volgens mij heb ik ook niet gezegd dat hij daar staat. Ik heb alleen maar gezegd, hoe is het met de mast en branden de lampjes al? En volgens mij, ik denk als je 18 miljoen Nederlanders vraagt naar de mast met de kerstlampjes, zeggen ze allemaal, oh ja, die staat in Lopik. Ja. Dit is Willem van Willem.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5

0: en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. Groter is de vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam na een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar is de weg helemaal dicht. De vertraging is een uur. Er staat 11 kilometer file vanaf knooppunt Klaverpolder. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. De parkeer is de A17, verder over de A59 en richting Rotterdam over de A29. 10 minuten vertraging op de N62, Belgische grens Borselen. Bij de aansluiting met de N61, 3 kilometer file.
2: Kijk mee met de Nederlandse

herinnert mij aan mijn mooie tijd op stage en hoe snel het soms voorbij gaat. Deze moet er zeker in de lijst. Nou, dat is gelukt. Dankjewel, Joey. Reacties zijn van harte welkom. Zit je lekker te genieten? Zit je lekker te luisteren? Zit je te kijken?

genieten van de top 1000. Groetjes uit Noord-Bijkerhout. Ik heb ook nog volop foto's voorbij zien komen van honden, van katten, zelfs van een konijn, geloof ik. Ja, allemaal aan het luisteren naar de Nederlandstalige top 1000. Nou ja, blijf ons bestoken met foto's, met appjes via de app NPO. Luister, dat vinden we hartstikke leuk, vinden we hartstikke gaaf. Maar wat ik ook goed, leuk en gaaf vind, is deze van Het Goede Doel.

Festival met Corné Klein. En de Nederlandstalige Top 1000. Deze hele week op NPO Sterren NL. Nummer 764.

Ik weet het, het heeft eigenlijk niks te maken met deze van Wesley Bronkhorst, maar wel met die titel Vaya con Dios. Dat is een soort van trauma voor me, want ik was jong en ik kocht singeltjes, The Sweet en Mud en Sleet en allerlei Nederlandstalige liedjes. En ik was jarig, 15 december is het weer zover. Ik wilde heel graag de Osmonds hebben van, met Crazy Horses. Dat was een geweldige plaat. En die zou ik krijgen van mijn opa en oma. Maar ja, die mensen waren natuurlijk 80 of zo. Dus dat singeltje was in het plaatje waar ze woonde, was helemaal uitverkocht. En ik kreeg toen Vaya con Dios van de Cats. Dus ik dacht van, Vaya con Dios van de Cats heeft niks te maken met Crazy Horses van die Osmonds. En die titel die is me altijd bijgebleven. Zo van, wat een deceptie, wat een teleurstelling. Later bleek dat gewoon een hele goede plaat te zijn van The Cats, Vaya con Dios. Dus misschien binnenkort gewoon, als de gewone programmering loopt van Sterren NL, nog eens een keertje draaien. Vaya con Dios van The Cats. Helaas die van de Osmonds, Crazy Horses, dat gaat niet lukken. Dit is de Nederlandstalige Top 1000. Een hele goede middag. 2 minuten over 3:30 met Gerard Joling.

lijst. Maar eerst 759. Een bijzondere samenwerking van André Hazes met Robert van Hemert. Ze hebben een plaat gemaakt. Het is ook nog een paradeplaat geweest hier bij Sterren NL. En een hele grote hit in onze Sterren NL Top 25. Liedje dat heet Samen Uit, Samen Thuis. Nummer 759.

0: heel goed nieuws. Sterker nog, heel, heel, heel erg goed nieuws. Hij is in de house, dames en heren. Jan Paparazzi! Jan Paparazzi, goedemiddag.
1: Cornelis.
0: Waar staat de teller? Min 14 kilo?
1: Min 14 kilo, want je hebt je koffer uitgepakt, neem ik aan, gisteren, Cornelis. Je was zo lang op vakantie.
0: Ik heb het over jou, ik heb het over jou. Je moet wel stoppen nu, ik krijg een beetje ingevallen gezichtje.
1: Ja, nee, ik stop er niet mee. Is er nog chips in huis, of hoe zit dat?
0: Ja, doe dat. Er ligt buiten ligt nog een broodje kroket, toch?
1: Ja,
0: ja.
1: Van half 1 vanmiddag, denk ik.
0: Van half 1
1: Laat maar liggen tot morgenmiddag, zeg ik.
0: Als je snel bijt, hij is toch warm van binnen, zeg maar. Jan, je hebt ja, het is een beetje een retorische vraag. Je hebt er ongetwijfeld zin in.
1: Absoluut waar, ja.
0: Wat een lijst,
1: ja,
0: hè. Wat een lijst.
1: Het is echt genieten. Ja.
0: Ik krijg nog een appje van Ilonka bijvoorbeeld, Jan. Ik ben van 1968. Zoveel nummers die ik meezing. Wat is dit genieten? Bij sommigen ook tranen. Terug naar mijn jeugd, school, disco, later werk. Zoveel waar ik fijne, maar ook minder mooie herinneringen aan heb. Dat is deze top 1000. Ja. Ik geniet liefst uit Aalsmeer.
1: Fantastisch.
0: Dat
1: fantastisch,
0: zijn de berichten, ja, toch? Dat zijn de berichten. Zometeen heel veel plezier met Jan Paparazzi. Janneman komt eraan.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50.

0: graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het zal behoorlijk druk op de wegen voor dit tijdstip. Ongelukken veroorzaken namelijk veel vertraging. 250 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur op onthouden op de A16. Breda, Rotterdam. Want bij knooppunt Ridderkerk gebeurde een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken vrij daar. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A16 de andere kant of vanuit Rotterdam naar Breda. Een half uur vertraging tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer file daar. En op de N217 Dordrecht, Spijkenisse alweer 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A29. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.
2: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO.

0: 752.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

48 van dit jaar, eerder dit jaar, een hit voor Chris Cross Volendam. Dan wel Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Daarvoor 750. We gingen de hitparade voor een kwart doorsnijden. Ja, door de midden halen eigenlijk. Met de plaat van Maggie McNeil, Amsterdam, 750. Een plaat waarvan Marijke uit Purmerend zegt: ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik woon er niet meer, maar bij dit nummer ben ik toch weer even thuis in Amsterdam in de jaren 80. Ja, en Maggie McNeil deed met dit nummer mee aan het Eurovisie Songfestival 1980. Ze haalde uit mijn hoofd 93 punten en ze werd vijfde in het jaar dat Johnny Logan won met What's Another Year. Maar toch groeide Maggie McNeil uit met haar versie.

Of 40 jaar geleden. En er was ook nog wel een beetje parkeerruimte voor die auto's. Niet voor alle auto's, toen al niet, maar dat is nu helemaal dramatisch. En we draaiden ook nog nummer 751. De plaat van Wolly Wolly Wolly, hoe heet je man? Jeffrey Kuipers. Jeffrey Kuipers, Ware Liefde 2.0. Een plaat waarvan Sandra uit Almere zegt: mijn vriend en ik zijn allebei eerder getrouwd geweest. Ja, dat kan gebeuren in de mensenleven. Hè? Toen we elkaar leerden kennen, zeiden we allebei: daar beginnen we niet aan. Inmiddels wonen we toch samen. Daarom heb ik op Ware Liefde 2.0 gestemd. Die titel past wel bij ons op 751. Jeffrey Kuipers, Ware Liefde 2.0, 750. Maggie McNeil, Amsterdam. En 749, Chris Cross, Amsterdam. Met de rest van de boys. En zij hoort bij mij. En Jan Smit uiteraard uit Volendam. En over Volendam gesproken, daar komt ook 748 in de lijst vandaan. Kijk eens naar buiten. Het is maandagmiddag. Het is notabene oktober, dames en heren. Het is gewoon lekker weer. Het zonnetje schijnt. En dit is zo'n dag waar de drie J's over zingen. Op 748.

0: Ook dat is het geluid van Frans Bauer bij SterrenNL Radio. De hemel heeft er een engel bij.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: 746. Mooie plaat, die maakt de nodige emoties los bij de luisteraars van SterrenNL Radio. Zowel in de app als in de motivaties. Daarom is die ook genoteerd op 746 in de lijst. Onder andere opgestemd deze plaat door Richard Delgraaf uit Barneveld. Die zegt, dit herinnert me deze plaat aan de mensen die er niet meer zijn en van wie ik ontzettend veel heb gehouden in mijn leven. En Wilma van Veen uit Gravenhagen, dan wel Den Haag, heel graag, die zegt, ja, met deze plaat moet ik altijd aan mijn lieve papa denken, die in 2017, 9 jaar geleden alweer, is overleden. Frans Bauer, hij staat voor het eerst in de lijst met dit nummer, De hemel heeft er een engel bij. En dat ging destijds over het overlijden van zijn vader Chris Bauer, op 7.46. Daarvoor op 7.47 uit de jaren 90, Nico Landers en Liefde in de Nacht. Was een Nederlandstalige bewerking, geschreven door Mike Vincent, de man die we nog kennen van de hit Friet met Mayonaise uit 1974, ja ja. En dat was een grote hit, het oorspronkelijke nummer was getiteld Love is in the Air. Dan werd het gezongen door de Australische zanger John Paul Young. En Nico Landers is inmiddels dik in de 80. Hij is uit mijn hoofd 6,87 zo'n beetje, denk ik. Hij is uit eind jaren 30, dus hij is dik in de 80, Nico Landers. En zijn echte naam is niet Nico Landers. Hè. Hij werd geboren in Amsterdam in 1939 als Nico Engelander. Onthoud het hier. Bij SterrenNL Radio, de top 1000. Je steekt er toch wat van op. En we draaiden ook nog de 1, 2, 3 eens. Ja, ze waren compleet met z'n drieën. En dit is zo'n dag op 748. Mark uit Zwolle zegt, mijn vriendin is groot fan van de 3A's. Ik ging voor haar mee naar een concert ooit jaren geleden. Maar inmiddels ben ik ook zelf fan van deze toppers uit Volendam. Een geweldige plaat. Dit is zo'n dag op 748. Blijven we even in Volendam, want dit is 745. En dat is niet zomaar een plaat. Dat is een plaat die ik zelf ook al echt fantastisch gevonden heb. Het origineel komt uit 1983. Italiaanse zanger Toto Cotinho zong toen Italiano. Over een rolletje drop, zeg maar. Wat je wel eens ziet bij de drogist, bij de benzinepomp. Italiano. En dan maakten de heren van Canyon uit Volendam een Nederlandstalige versie op. Heel mooi gedaan. Als

0: En dit is eigenlijk zoals het leven bedoeld is, hè? Hoe valt het kwartje, linksom of rechtsom, van Dick Hout?
1: Dit is de Nederlandstalige Top 1000.
0: Uit de jaren 90, en dat was alles of niets op 743... in de Nederlandstalige Top 1000 op Sterren El Radio. Op de maandagmiddag daarvoor 744, Monique Smit, als je verliefd op een jonge bent, oude hit van Wilma. Het kinderstelletje Wilma, inderdaad, van vader Abraham. Onder andere bekend van een suikerspin, en zou het erg zijn, lieve opa? Staat er allemaal niet in, hè, de lijst. Nee, is andere tijd, hè. En we draaien ook nog 745, Canyon, als ik maar bij jou ben. Ik ben bij je tot 7 uur. Ik hoop dat je het leuk vindt. Je kan kijken, je kan luisteren. Kanaal 81 van KPN en van Ziggo, de hele sessie. Daar zijn we de hele week te beluisteren en te bekijken ook met clips erbij. Hè. Dan zie je dus eigenlijk een soort muzikale reis door de tijd. Als je die clips dan ziet van heel veel platen die we draaien, hebben we de clips gevonden. Wij zijn natuurlijk Avrotros, dus we hebben een rijk muziekverleden. Als het gaat over optredens van Nederlandse artiesten door de jaren heen. Dat hebben we al 50 jaar bewaard. En daarom hebben we van heel veel clips allerlei toestanden opgepimpt. En die monteren we eigenlijk hier in die uitzending als je kijkt op kanaal 81. En als je zegt, Jan, ik vind je een aardige gast, maar aan jouw stem heb ik genoeg. Ik hoef niet te weten hoe je eruit zit en hoe je erbij zit en met wie je erbij zit. Dan, ik zit er vandaag bij Dennis Mulder zit ik erbij. Dat is een nieuwe naam bij Sterren El Radio. Dennis Mulder is mijn steun en toeverlaat vandaag. Hij is niet alleen producer, hij is ook influencer, hij is content creator, hij doet alles. En hij is ontzettend goed in zijn vak, dus dat gaat helemaal goed komen. Laat even weten hoe je luistert, waar je erbij bent, waar je woont en hoe je het allemaal ervaart vandaag. De top 1000 van Sterren El Radio. Goedemiddag. Janneman zegt, Anneke en Marian. Wij zijn er ook weer bij, hoor. Net als gisteren. De hele week kijken we en luisteren we mee naar de top 1000. Wij vallen ermee in slaap en worden ermee wakker. Groeten uit Musselkanaal. Dirk zegt, heerlijk aan het luisteren naar de top 1000 vanaf de bank. Groeten uit Hellevoetsluis. Bianca is er ook bij. Janneman vanuit, dat staat er niet bij, maar op kanaal 81. De robotstofzuiger doet zijn werk. Ik hoef het niet te doen. Ik lig op de bank en ik zit te genieten met een grote G. En Steef zegt, heerlijk, deze lijst. Ik kan op mijn werk niet de hele dag luisteren, maar nu ben ik thuis. En nu staat de radio keihard. De radio staat keihard voor nummer 742. Kijk eens aan op maandagmiddag. Wie komt daar nou binnenlopen? Hè? Ik kom...

nummer 1 toen ik geboren werd. Aha. En Anja uit Henkhuizen zegt in de motivaties: mijn man kan totaal niet zingen. Hij kan heel veel dingen, maar hij kan niet zingen. Maar hij zingt het altijd voor mij, de bummertje. En daarom kreeg deze plaat mijn stem voor de top 1000 bij jullie, jongens. Succes deze week. Jan Smit op 7.41. En daarvoor op 7.42 Yves Berendsen. En vanavond nieuw in de lijst. Yves Berendsen, 16 maal genoteerd. Hij is ook wel een soort van hofleverancier geworden natuurlijk, hè. En hij komt er nog 13 keer aan. Ja, ja, de grote hits van Yves, die hoor je later deze week. En nu dan nummer 740, de laatste voor het nieuws van 5 uur op deze montere maandag. Terwijl het zonnetje schijnt en het leven weer waard is om geleefd te worden, dames en heren. Geniet ervan met volle teugen, echt waar, doe het. Morgen is er niemand beloofd en vandaag is de dag. Het zonnetje schijnt, het is lekker weer. Lekker muziek uit de boxen, Sterrenel Radio. Het is toch één groot feest eigenlijk. 740 komt eraan. André Hazes, zijn plaat die stond vorig jaar nog op 915, gaat dus behoorlijk omhoog. Grote stijger, 175 plekken omhoog in de spreekwoordelijke goede richting dan. En André Hazes, ja, je hoort het vaker ook van mijn andere collega's, die zeggen 53 maal genoteerd. Echt de topleverancier deze hitparade van SterrenNL, de top 1000. 53 keer André Hazes. Ramon uit Breda zegt bij de motivaties: een verdrietige motivatie, maar een mooie herinnering aan de crematie van mijn moeder, waar deze plaat is gedraaid. Dan luister je toch anders naar deze plaat. Op 740, André Hazes. Dit is

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits. 600 kilometer file bij elkaar. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. In het zuiden van het land op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Pechgeval. Bij Maastricht Airport 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De A15 Gorinchem-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam eerder vanmiddag al een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar staat nu 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, meer dan een uur vertraging, doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29 gaat niet helemaal filevrij.

0: De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En een half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO.

die zegt, waar ook ter wereld, binnen of buiten onze landsgrenzen. Dit is NPO Sterrendel Radio en we zijn lekker bezig. We stomen op naar die feestelijke apotheose. Vrijdagavond, 6:15, de nummer 1 uit de Nederlandstalige top 1000. Dit is dag 2 van het spektakel. De jubileumeditie, we doen het voor de 5e keer, het 5e achterin volgende jaar. De Nederlandstalige top 1000 op Sterrendel Radio. We beginnen iedere ochtend om 6:00 met Marcel. Dan krijgen we om 10:00 krijgen we onze Emily, de leading lady. Om 1:00 krijgen we Cornelis Klein. En om 4:00 mag Janneman op de bak hier achter de piano tot 7:00. Heerlijk dat hij aanstaat. Ga zo meteen een rondje reacties doen. We hebben heel veel appjes binnengekregen. Afgelopen kwartier ook alweer. Dus het gaat achter elkaar door. Het is niet te geloven hoe de lijst leeft in Nederland. Dank daarvoor. Laat even weten hoe je luistert, waar je woont en hoe je het allemaal beleeft. Of je luistert of kijkt op kanaal 81 van NPO 1 Extra. Kan allemaal, hè?

0: Yours so pretty.
1: Yours so pretty.

Apeldoorn zegt, deze plaat laat me slapen. In mijn studententijd, Janneman, draaide ik deze plaat heel veel. Als mijn huisgenoten weer eens rumoerig waren en ik wilde slapen. En nog steeds een favoriete plaat van me. Laat me slapen van Agda de Munnik op 7.35. En voor op 7.36 de altijd gezellige kleine man met het witte bloesje, René Schuurmans, bij ons in Brabant. Vorig jaar stond hij op 216, dames en heren. En dit jaar op 736. Kleine rekensom, even kijken. Dat is een goede 500 platen. Een goede 500 plaatsen. Ja, 520 plaatsen gedaald. Nou. Er is er aan de hand met die plaat van René Schuurmans bij ons in Brabant, waar die gezellige mensen wonen in Brabant. In leuke plaatsjes zoals Den Bosch, Vught, Roosendaal, Breda, Eindhoven. Heerlijk, ik hou van Brabant. René Schuurmans, Mirjam zegt, waar René is het altijd feest. Hij maakt altijd een gezellige boel van ieder optreden met zijn mooie meezingnummers. En Niek uit Boekel zegt, ik ben toch een echte Brabander. En dan moet deze plaat er sowieso in. Sowieso is een mooi woordje. Bij ons in Brabant van René Schuurmans op 7.36 en op 7.37. Ook een mooie plaat bestand van Tol Hansen. Die kwam uit Heerhugowaard en we kregen ook nog een appje uit Heerhugowaard. Even kijken, ik zag dat hier voorbij komen. Tol Hansen uit Heerhugowaard, ja. Raymond en Anneke uit Heerhugowaard. Misschien hebben ze hem wel gekend, een keer de hand geschud of bij de bakker of bij de slager in de rij gestaan achter Tol Hansen. Zou zomaar kunnen. Hij woonde in Heerhugowaard, jaren geleden al overleden. En hij maakte een wereldhit in Nederland en in België, Big City. In de originele uitvoering. Later nog een paar uitvoeringen van geweest van Big City. Iedere keer naar de jaren 90 getrokken. Ook nog een keer. En ook nog een keer in de 21ste eeuw. Maar dit was de originele. En de originele staat in de top 1000. Tol Hansen op nummer 737. Ik heb hier een speaker. Een prachtige speaker. Ja, die ga ik weggeven. Die ga ik gewoon weggeven. We gaan een spelletje spelen. Denk je te weten welke plaat... Ik ga een klein stukje door de plaat laten horen. Denk je te weten welke plaat het is? Laat het even weten in de app van NPO Luister. NPO Luister, de app van NPO Luister. Voor die prachtige speaker die we weg gaan geven nog voor 6 uur. En als je denkt, ja, het komt me wel bekend voor, maar hoe heet die plaat ook alweer? Hij komt er dit uur nog aan. Dus kijk eventjes dan op onze website www.npoosterren.nl. We zitten nu op 735 en hij komt er dus nog aan tussen 735 en pak een beetje 725. Dus... welke plaat is dit nou? Ben je aandachtig aan het luisteren? Spits even de oortjes, de linker en de rechter tegelijkertijd. Het gaat om dit fragment. Welke plaat is dit? Hoe heet dit nummer? Ja, dat is even spannend, hè? Dat is even spannend. Dan ga ik naar een andere plaat van Henk Wijngaard. Maar ik heb een klein probleem met die plaat, want die truc van Henk wil niet starten. Kijk, Henk! Nog even... 7.34.

0: 732.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rap

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je.

0: ik heel erg van jullie gezegd. Ik ben nooit bang voor een reunie. Ik ben sowieso eigenlijk nergens bang voor. Nee, ben je gek. Sneller was dat op 732 in de top 1000. Daarvoor 733. André Hazes, junior uit de tijd dat we nog junior zeiden. En steeds weer. En op 734. Gelukkig, hij reed in volle vaart weer door de Brennerpas. Henk Wijngaard met zijn hit uit de jaren 80. Een van zijn vele hits, de asfaltrocker op 734. Hallo Simone, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Goed hoor.
0: Ja, wat ben je aan het doen?
1: Ik ben aan het koken.
0: En wat staat er te pruttelen bij jou?
1: Bloemkool, ja. Aardappelen en een worstje.
0: Oh, lekker. Wat voor worstje is dat dan?
1: Gewoon een lekker sausage worstje.
0: Och, heerlijk. Hey. En ja. Is het allemaal voor jezelf of doe je het met huisgenoten, met je man?
1: Nee, voor mijn man en kinderen ook.
0: Voor je man en je kinderen. Hoeveel kinderen heb je, Simone?
1: Twee.
0: Twee kinderen. En gaan ze wel eens zeuren over het eten?
1: Ja, dat gebeurt wel eens, ja.
0: Ja, en wat zeg jij dan?
1: Ja, tot ze toch moeten eten wat de pot schat.
0: Zo is dat, hè? Zo is dat, ja. Simone. Top. We bellen jou in Maasdijk. Dat ligt vlakbij Hoek van Holland, volgens mij, uit mijn hoofd.
1: Dat klopt.
0: Klopt, inderdaad, ja. En ben jij aan het kijken naar de top 1000 via kanaal 81 of aan het luisteren?
1: Aan het luisteren.
0: Ja, dat is heel leuk natuurlijk. Maar als je zou kijken, ik doe het even voor de kijkers nu. Ik heb namelijk jouw prijs hier in mijn linkerhand. En die hand is eigenlijk overal geweest de afgelopen 63 jaar. Maar deze linkerhand heeft nu een Bluetooth-speaker vast. En dat doe ik voor de kijkers even op kanaal 81. Dit is hem. Jij gaat hem winnen. Dit ding gaat in een blanco discrete envelop. Dus de buren hoeven voor niks te weten. Als jij het antwoord weet op dit intro. Wat is dit?
1: Dit is...
0: Ja, Simone.
1: Naar de kermis.
0: Naar de kermis?
1: Ja.
0: Weet je ook nog van wie?
1: Siska en Ronnie.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Geweldig gedaan. Siska en Ronnie inderdaad. Uit de jaren 70, dan kon je nog met een tientje, 10 gulden... Ja. De hele dag op de kermis rondlopen.
1: Ja.
0: Dat kan niet meer tegenwoordig. Hè? Ga je nog wel eens naar de kermis?
1: Ja, daar ga ik graag naartoe.
0: Ja, en wat zijn je favoriete attracties?
1: Ja, de muntjes schuiven.
0: De muntjes schuiven, die bulldozers. Ja. Maar je moet daar zo lang staan, wil je een leuke plusje beer winnen?
1: Ja, dat klopt wel.
0: Ja, maar het is gewoon leuk altijd. Hè? Ik hou van de kermis. Ik kom er ook heel graag. Dus, ja. Hey, wij gaan hem opsturen, die prachtige Bluetooth speaker. Ik haal het nog even in beeld voor de mensen op kanaal 81. Deze gaan we dus weggeven de hele week. We hebben er een hele doos vol van, dus je maakt heel veel kansen op die dingen. En ik ga er eentje sturen naar Maasdijk, Simone.
1: Nou, helemaal leuk. Super.
0: Ik wens je een prachtige avond. Blijf bij Sterren NL Radio. Ja. En ik zou zeggen, voor zometeen alvast eet smakelijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.

0: NL met Jan Paparazzi.
1: Paparazzi.
0: En de Nederlandstalige Top 1000. Deze hele week op NPO Sterren NL. Nummer 730.
2: Te veel gewild. Te hard gezocht. Te veel gezegd.

0: En dat terwijl er om 13:45 menige voordeursleutel omgedraaid wordt. As we speak, zeggen de Duitsers dan, als ze Engels spreken. Thuis ben, dan zijn de mensen weer thuis na een dag buffelen voor die maandelijkse belediging. Hans de Boy uit 1984 was de opvolger van de hit Annabel. Het wordt niets zonder jou, Annabel. Dan weet ik dat ik thuis ben in de top 1000 bij SterrenL Radio. Deze gezellige zender op nummer 729.
1: Dit is de Nederlandstalige top 1000.
0: Thuis ben van Hans de Boy. Daarvoor hoorde je op 730 Tino Martin. Hoeveel tranen moet ik huilen? En op 731 de prijsvraag van vandaag, de hitlist van vandaag. Siska Peters en Ronnie Tober en Naar de Kermis uit de jaren 70. Zo trouwens een Nederlandstalige uitvoering van oorspronkelijk een Duits nummertje. Hè? Van een duo, Duits duo, Emily und Tom. Dan weet je, dan zit je in Duitsland. Emily und Tom, dan heet het nummer oorspronkelijk Ach Heinrich. En hier maakte Peter Goelewijn van Naar de Kermis. Ronnie, zeg Ronnie. Alsof ze, ik zeg het clipje nog even voorbij komen op kanaal 81. Alsof ze een setje waren die tijd, zeg maar. Siska Peters en Ronnie Tober. Ja, wisten wij veel. We hadden geen internet, we hadden geen 5G. We dachten, oh, die horen bij elkaar. Dat is een setje. Siska en Ronnie. En later kwamen we erachter dat het toch allemaal ietsje anders in elkaar zat. De top 1000 van SterrenL Radio. Er wordt heel veel geluisterd en heel veel gereageerd in de app via NPO Luister. Als je in het buitenland luistert, laat het ook even weten. Ik zei dat een uurtje geleden. Er kwamen heel wat reacties binnen. Ik pak er even een paar uit. We hebben hier René, die zegt... ik luister in Zuidoost-Spanje, in Calpe, de parel aan de Costa Blanca. En Patrick is ook in Spanje. Hij rijdt door de bergen van Murcia. Bodien is erbij. Die luistert internationaal vanuit Lund in Zweden. Ondertussen is ze ook druk aan het studeren voor de tentamens. Concentratie op beide houden is wel een uitdaging. Maar wel eentje die ze aangaat, want ze wil de top 1000 niet missen. En dat diploma, dat komt wel, Bodien. Maak je geen zorgen. Hè? Er zijn belangrijkere dingen in het leven. Alhoewel. Rick Jan zegt, Janneman, het is genieten vanuit Zwitserland hier. Wat een heerlijke lijst is er weer samengesteld dit jaar. Met de top 1000 aan is de file, daar is helemaal niet zo erg. Want uiteindelijk is het de muziek die mij er doorheen sleept. Dat is inderdaad waar. Mooi is dat. Ondertussen, 17:50, ben je bezig met het eten? Laat het even weten in de app van NPO Luister dan. En doe er ook even een fotootje bij. Als niet te veel gevraagd is hoe je in de keuken staat, hoe je in de tomatensoep staat te roeren, hoe je die andijvie eventjes afspoelt en afgiet en die aardappels staat te schillen. Laat het even weten in de app van NPO Luister. Voor de aardigheid gewoon. Kan jou het schelen. Je leeft maar één keer en dat is vandaag. 728. Visa Jack. Wat gaan we doen? We gaan de hut

27.

en Guus Meeuwers en Van Gant. Ik wil met je lachen, 7.27. En daarvoor Lise Jacob, 7.28. En de Hut Verbouwen. En de laatste in het uur is 7.26. Gerard Joling, Ik leef mijn droom.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo, om aangeboren afwijkingen op te sporen, wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaamaan worden de files al wat korter, maar er staat nog 540 kilometer in het land. Nasleep van ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Belgische grens Eindhoven. Het ging mis bij Maastricht Airport. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Zodoende 9 kilometer file en een uur vertraging. Omrijden richting Eindhoven kan via Heerlen over de A79 en de A76. De A16 Breda-Rotterdam. Er zijn nog maar 2 rijstroken open bij knooppunt Ridderkerk voor bergingswerkzaamheden. 25 kilometer file daar vanaf Breda-Noord met een uur vertraging. Omrijden via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. De A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file vanaf knooppunt Eckersweijer. 3 kwartier vertraging en een half uur vertraging in het noorden van het land op de N7 vanuit de Duitse grens naar Heerenveen. Dat is na een ongeluk bij Hoogkerk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
0: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Jan Paparazzi.
3: En die zegt op 3.

0: zeggen, want hij heeft er zelf ook altijd over, hè, over zijn gewicht. Een kilootje 120 tikt hij wel aan hier bij de Eiffeltoren. En leven lang. Elise op nummer 724. En daarvoor hadden we 725. André Hazes.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: En het is koud zonder jou. André Hazes, de plaat van Lianne uit Rijen zegt... Ik ben fan van Hazes al vanaf de jaren 70. Dat was toen niet zo normaal als nu. Tegenwoordig is iedereen fan, maar... Wij waren al fan in de jaren 70 van deze man, André Hazes. En Michael uit Arnhem zegt... Ik verloor op mijn 18e mijn moeder en de gevolgen van, aan de gevolgen van kanker. Oeh, omdat mijn vader al eerder was overleden... waren mijn moeder en ik vier handen op één buik. En dit was het nummer wat ik toen gekozen had op haar begrafenis. Het is koud zonder jou van André Hazes. Mooi is dat, hè? Dat is die muziek toch, die Nederlandstalige muziek... die verbindt, die emotioneert, die verbroedert... die geeft troost, die geeft vreugde, die geeft blijdschap. En dat is precies wat we doen hier de hele week bij Sterrenl Radio... in deze 5e editie, de lustre.

0: 922.
1: Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: 2021.
1: Duisternis die bang maakt, dwingend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip.

Kijkers op kanaal 81, door af en toe even een beetje mee te zingen. Ik hou van mijn Engelstalige muziek, jullie weten het, hè. Ik leef voor deze muziek, ik leef voor deze zender. Ik vind het fantastisch en het is een geweldige lijst geworden. Mede dankzij jullie, de luisteraars van deze heerlijke zender. Voelt als één grote warme familie. Dat was Wolde Kroes op 7.21, het seizoen van ons, daarvoor op 7.22. Rob de Nijs, van een album van hem uit 1979, waar ook een heel mooi nummer op staat. Dat heette Als ik je neem. En De Pieper was een klein hitje toen in dat jaar 1979 van dat album. En 7.23 draaiden we ook Suzanne en Freek en Slapeloosheid. Ja, ja. Er wordt heel veel gereageerd in de app van Sterrenel Radio. Guido zegt de groeten vanuit Franshoek in Zuid-Afrika. Karin die zegt leuke lijsten top 1000. Na een werkdag op de rechtbank in Almelo. Nu op de bank en luisteren naar de muziek. Groeten uit Hengelo. Karin, hopelijk ben je niet veroordeeld. En werk je daar, hè? Hoop ik dan maar. Ilonka zegt, ik kom in 1968. Ik herken alle muziek. Mijn oom was zendpiraat in de jaren 80. Hallo luisteraars en amateurs. Alleen maar Nederlandstalige muziek. Ik zit nu met tranen in mijn ogen. Wat een supermooi programma. Wat een heerlijke zender dit. Ilonka, dankjewel. I love you. Benny zegt, Janneman, lekkere tv is dit. Lekker radio aan, tv erbij kijken. Goeie muziek. Jan, wat ga jij eigenlijk eten? Ik zit, hoor je het, as we speak. Hij staat ietsje buiten beeld, 2 meter buiten de camera. Buiten het zicht, zeg maar. Aan een heerlijke carpaccio van een bevriend restaurant in de buurt hier. Ik ga niet zeggen wat het is, waar het vandaan komt, maar het is een heerlijke carpaccio. Dus dat ga ik eten vanavond, een carpacciootje, schuif ik zo eventjes naar binnen. Even de menage klep in, zoals dat heet. Charlena zegt, Janneman, je draait weer geweldige muziek. Zoals je ziet gaat de tv hier op standje 100. Groeten uit Arnhem-Muiden, mooie foto erbij. Het gaat maar door, het is ongelooflijk. Kees zegt, Janneman, inmiddels is het 11 uur geweest hier. De radio staat hier aan in Bangkok, in Thailand, met de muziek uit de top 1000. Heerlijk en een mooie avond. Kees Wijfjes, Kees, heel veel plezier daar in Thailand. Dan zijn er ook mensen die hebben foto's meegestuurd met het eten wat ik gevraagd had. Wat wordt er gegeten vanavond in Nederland op de maandagavond? Basti zegt, ik zit aan de bloemkoolschotel met de lijst op mijn schoot. En luisteren.

Arjanne die zegt, ik eet aardappel anders uit de oven met rauwkost. Fotootje erbij. Ziet er ook lekker uit inderdaad. Smakelijk eten. En Lisenka zegt, vandaag de tv aan tijdens het eten. Normaal doen we dat nooit bij ons. Maar voor de top 1000 maken we deze week een uitzondering. Heerlijk aan de stoofpeertjes. Daar is het ook wel weer voor, stoofpeertjes. Ja. Of een bak Chinees kan ook natuurlijk, hè. Kan ook allemaal. 27 in de lijst. Laat even weten wat je aan het eten bent. Ik zit tot 7 uur achter de piano hier en ik kan je input wel gebruiken. Het laatste uurtje vandaag voor de Nederlandstalige Top 1000... met Dennis, mijn steun en toeverlaat, aan de linkerkant. Hij is niet alleen topproducer, hij is ook influencer. Hij is content creator en ook in zijn vrije tijd senior money printer, heb ik het idee. Ben je ook, hè? Ja, dat dacht ik al. 700

0: deel 2 eigenlijk, de tweede dag van deze Nederlandstalige hitlijst. Het is maandag, het voelt voor mij als dinsdag. Ik had het er met Corné over vanmiddag en met Emily ook vanmorgen. Ja, het voelt voor ons als dinsdag, omdat we ook gisteren eigenlijk al acte de présence gaven. En acte de présence, dat zeggen de Duitsers als ze Frans spreken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Op deze maandagavond is het tijd voor, een pareltje op 718. 718. Een plaat waarvan Annette zegt, als ik deze plaat hoor, dan barst ik weer in tranen uit. Dan heb ik weer liefdesverdriet. Want de liefde van mijn leven was toen net vertrokken. 718. Marco Borsato.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan, even voelen en gewoon weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat.

staat er 6 keer in. En Daan uit Deventer die zegt... een vriend van mij zette deze op tijdens een weekendje weg. Aan het eind van het weekend kende iedereen het liedje. En Amar is bij ons een graag geziene gast in Deventer. Oh, grappig is dat. Leuk. Op 717. Daarvoor 718. Marco Borsato. En waarom nou jij? Marco staat er 16 keer in. En je hoort Marco Borsato waar je hem altijd gehoord hebt. Hè? Ook in de dagen dat het minder met hem ging. Je hoort hem hier op NPO SterrenL Radio. Waarom nou jij? 16 keer in de lijst, Marco. Esther uit Gouda zegt... deze doet me denken aan mijn moeder. Soms zet ik hem op om even aan haar te denken. Ze is al een jaar of wat geleden van ons heen gegaan. En ik mis haar nog steeds. Het gemis slijt niet. Esther, sterkte vanavond in Gouda. En dan gaan we door met nummer 716. En dat is een hele leuke plaat van een zangeres. Die was hier vanmiddag bij onze Emily. De leading lady, de geweldige Emily Slevy. De lovely talented Emily Slevy uit Tilburg. Ons paradepaadje hier bij Sterren en Radio... als het gaat over de vrouwelijke collega's. Iedereen is een beetje verliefd op Emily al heel lang. Ik zelf ook al een jaar of 10. Ik weet niet hoe het komt, het gaat niet over. Maar Emily had vanmiddag om 12 uur een gast. Iedere middag heeft ze een gast. En vanmiddag had ze Tante Cor, zoals we hier zeggen. Corrie Konings was de gast. En ze praatte over haar carrière. Over de plaat uit de top 1000 waar ze in genoteerd staat. Over alles wat verder ter tafel kwam. Ze had een broodje mee met onze Emily. En diezelfde Corrie Konings, die staat met de Rekels... nu genoteerd in deze lijst op nummer 716... met een heel grappig plaatje uit 1969. 1969 moet je nagaan. Toen maakte Corrie Konings al platen. Wat een vakvrouw, wat een geweldige vrouw. I love Corrie Konings. Met de Rekels van haar eerste album. Adio, adio, adio. Visser met je ravenzwarte haar.

en Sjaak. Sjaak, hier is met Sjaak. En ga dan. Laat mij nu alleen. Nou ja, wat ongezellig allemaal. Wij zijn niet van het alleen laten hier bij Sterren in Radio. Wij zijn van met elkaar. Met elkaar het beste in elkaar naar boven halen. Wij zijn van vriendschap. Wij zijn van stimuleren van elkaars goede eigenschappen. Sterren in Radio, Nederlandstalig nummer 1. De top 1000 met 715. Jeffrey Heesen met zijn baardje van 3 dagen. Ik ga toch eens vragen, ik zie hem van de week. Of hij dat baardje af wil scheren. Ik vind geen gezicht eigenlijk. Ik ga toch tegen hem zeggen. 715 staat hij met Laat mij nu alleen. En daarvoor op 716. Ja, de visser was ineens uitgevaren. Adio, adio, adio waren zijn laatste woorden. Geweldige plaat van Corrie Konings, Corrie en de Rekels uit 1969 van haar eerste album. Waar ook nog hits op staan als Vaarwel, ik zal geen traan om je laten. En Jij kon niet wachten, ook zo mooi. Jij kon niet wachten al die nachten. Even kijken. 6:45 op maandagavond, het laatste restje altijd. En dan komen de appjes binnen van jammer dat je gaat stoppen, Jan. Jammer dat het afgelopen is. Kan je niet een uurtje doorgaan? Ik haal er even een paar uit. John Jansen zegt, goedenavond Janneman, ik zit net te kijken. Ik werk de hele dag. Ik kom net thuis, het ziet er geweldig uit. En je gaat er nog niet mee stoppen zometeen. Ja, het is wel waar. Het is 6:55. Nog een minuutje of 11 en we gaan de Bietenbrug op de maandagavond. Dan gaan we naar... Wat staat daar nou? Diego. Ja, het was een beetje raar... Een beetje een raar kleurtje had je ervan gemaakt, Dennis. Ja, Dennis, de nieuwe topproducer hier bij Sterren NL Radio. Topproducer, influencer, content creator, senior money printer. Hij doet alles. Diego, die zegt, superzender Sterren NL Radio. Hier kunnen ze in België nog wat van leren. De groeten uit Ivergem. Rond Gent ligt dat. Bij Flikkergent, je weet wel, die prachtige serie uit de jaren 2005-2010. Adrie zegt, morgen op de steiger gaat hij weer aan. Janneman op volume 10, bedankt voor vandaag. Marian zegt, Jan alvast bedankt, tot morgen, Stuk TV. 126 zegt, goedenavond heren van Sterren NL Radio. Ik ben vanmiddag geopereerd, oh getverderrie, aan 3 verstandskiezen, 3 stuks. Oei, ik ben nu heerlijk thuis. Even bijkomen met de top 1000 op Sterren NL Radio, ga zo door. Jullie zijn toppers van A tot Z. Groeten van Jeldau Brink uit Opende. En Dirk zegt, ik ben lekker aan het genieten van het eten wat Marieke heeft bereid. Met DT, voor mij, met Django en al die andere platen op de achtergrond. Janneman, dat is genieten met de grote G. En Michael Zonneveld, stuur nog even een fotootje mee. Die zit te knagen. Wat zit die gast te eten, joh? Hoi Janneman, ik heb net een kipmaaltijd met rijst opgewarmd in de vrachtwagen. Ja, kan allemaal tegenwoordig, hè? 5G. Heerlijk aan het genieten van de top 1000 in Duitsland. Dankjewel, Michael. Mitchell, neem me niet kwalijk. Mitchell Zonneveld en een fijne avond uiteraard. En ik heb er nog 1, 2, 3 voor je. 3 platen. Het staartje van vandaag. De nummers 714, 713 en 712. Op deze maandagavond hier bij Sterren NL Radio. Ik wil er nog lang niet mee stoppen, maar het is bijna zover. 714 uit Leiden. Mart Hoogkamp.

4 uur met mij en met mijn collega's de hele dag hier op Kanaal 81. Bedankt voor het luisteren ook. Een hele gezellige avond. En de top 1000 gaat morgenochtend om 7 uur door met Marcello. Een hele gezellige maandagavond. En ik laat je alleen met Frans Bauer op 712. En een leugentje om bestwil. Hou het gezellig, hou het gezond, hou het hoofd koel en het hart warm. Daar gaat het om in het leven wat mij betreft. Graag tot morgenmiddag. Bedankt voor het luisteren. En een hele gezellige dinsdagavond.

0: Cotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
2: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
1: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
0: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
2: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
3: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
2: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven

0: 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: En het weer nog opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. De woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
3: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
2: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan.

militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een

verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

goodbye and don't be afraid of the dark.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

straten met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale